in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

thing I think you move me. But I wanna know for sure.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

dag, dinsdag, woensdag, heel de avond in het café. Er zo heb ik kiel dat pong op, donterneuzen zo heb ik mij. Donderdags naar door, vrijdags de roulette.

Mijn wife zal nooit niet klagen dat ik zeg teun achteraan. Want als ze daar heeft zogen, dan sloeg ze punt en bla. Mijn jong die moeten zwagen, dat is ver.

Ik zijn boos op een bedrijf. En de eerst een goeie geest. Mijn mensen hebben schrik van mij. Ze noemen mij de beest. Ik wandel over laakje. Daar iedereen in de grond. Want business is business om de rest.

Xemtijgen, socialisten, neigers, jouden enzovoort. Janette en makakken hebben de bijter ooit gemoerd. Ik sim verkernwopens uit de verdediging van de stoel.

0: In de Amerikaanse staat San Diego zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij aan een moskee. 2 tieners van 17 en 19 begonnen te schieten. Daarbij kwam een veiligheidsagent om het leven. De 2 jonge daders zelf zijn doodgevonden in een auto, zegt de politie.
1: Moments later at the 3800 block of Hatton, officers were called to that location where they found a vehicle in the middle of the street with who we believe to be the shooters in this incident. Both deceased.
0: De veiligheidsagent die is overleden zou dankzij zijn ingrijpen veel mensenlevens gered hebben. Amerikaans president Trump zegt dat hij een aanval van de VS tegen Iran heeft opgeschort die normaal vandaag gepland was. Hij zou daarmee ingaan op een vraag van Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Het uitstel moet ernstige onderhandelingen mogelijk maken die kunnen leiden naar een deal met Iran. Daarin staat dat Iran geen nucleaire wapens meer heeft.
2: Because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
0: Dat Iran geen kernwapens meer heeft, is de belangrijkste eis van de VS. Een Amerikaanse arts heeft het ebola-virus opgelopen tijdens zijn werk in Congo. Dat zegt het Amerikaanse Volksgezondheidsinstituut. Hij gaat nu voor behandeling naar Duitsland. Ook 6 andere Amerikanen gaan mee voor observatie. De nieuwe ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een internationale medische noodsituatie. Het virus blijft vaak dodelijk, ondanks recente vaccins en behandelingen. De Antwerpse ziekenhuisgroep ZAS pleit voor een verbod op het gebruik van deelsteps tussen middernacht en 8 uur 's ochtends. Er komen op de spoeddiensten steeds meer slachtoffers van ongevallen met zo'n steps en die stijging willen ziekenhuizen stoppen. In Antwerpen zijn er intussen al bijna de helft meer incidenten met steps dan 5 jaar geleden en een derde meer slachtoffers. Er komt straks opnieuw regen aan, we gaan richting 17 graden en ook morgen nog regen af en toe, maar vanaf donderdag gaat het zomeren, dan 25 graden en meer.
3: Beste muziek,
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: The next train will be leaving from platform 1.
7: U luistert naar West Express
8: met Mike West.

Welkom in een nieuwe aflevering van de West Express. Ik doe de deur open van het hitjaar 1973 met Redbone. And we were all wounded at Wounded Knee. Blijf erbij voor de beste muziek uit 73. Met onder andere deze, Chai Galtrain, Go Like Elijah.

Shai Goldrain, Go Like Elijah. Oh yeah. Een grote nummer 1 uit 1973 is deze van Tony Orlando en Down. Tie a yellow ribbon round the old oak tree.

Dit jaar 1973 met Damius Russels en My Friend the Wind. Zo dadelijk ben je terug met de jongste van de familie Asmund. Little Jimmy Asmund en de long-haired lover from Liverpool. Eerst nog 1 en 1 is 1, Nick McKenzie.

moment van de opname was hij nog maar 9 jaar. Deze Little Jimmy Osmond en I'll Be Your Long-Haired Lover from Liverpool. Een van de mooiste uit 1973. Het was ook een eendagsvlieg. Mortimer Schumann. Le Lac Majeur.

0: Riz Montes, bijgestaan door de groep Raza, wat weinigen weten, en het nummer Aino Digas. Was even de koffiediner ging tegen de tafel.
1: De instrumentale van het eer.
0: Die is vandaag afkomstig eveneens uit 1973 en dat wordt deze van Santana. Samba Party.

Instrumentaalwerk van dit uur kwam van Carlos Santana en zijn mannen met Samba Party. Uit Nederland. Earth and Fire. Is het vandaag niet, dan is het morgen wel. Maybe tomorrow, maybe tonight.

Yoni Kachman en The Earth and Fire. Maybe tomorrow, maybe tonight. Zo dadelijk ben je terug met Albert Hammond en de Free Electric Band. Eerst nog Dimitri van Toren. Hey, come on.

0: De toeter ging instappen en wegwezen. Je hoorde Albert Hammond en de Free Electric Band. En deze is van Steeler's Wheel.
1: Again.
0: Late again.
1: When I get home, you'll be waiting. Still, you know, there ain't no use

Rick Alvast, hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering van de West Express. Ik laat jullie met onder andere Roger Daltrey en Gilbert O'Sullivan. En deze grote meneer, Charles Aznavour.

0: In de Amerikaanse staat San Diego zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij aan een moskee. 2 tieners van 17 en 19 begonnen te schieten. Daarbij kwam een veiligheidsagent om het leven. De 2 jonge daders zelf zijn doodgevonden in een auto, zegt de politie.
1: In 28 jaar is dit de meest dynamic en impressive response that I have ever seen in policing. We have every single police officer available throughout our county that dropped what they're doing and did exactly what they're trained to do. Run towards gunfire.
0: De veiligheidsagent die is overleden zou dankzij zijn ingrijpen veel mensenlevens gered hebben. Amerikaans president Trump zegt dat hij een aanval van de VS tegen Iran heeft opgeschort die normaal vandaag gepland was. Hij zou daarmee ingaan op een vraag van Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.
2: Because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
0: Dat Iran geen kernwapens meer heeft, is de belangrijkste eis van de VS. Een Amerikaanse arts heeft het ebola-virus opgelopen tijdens zijn werk in Congo. Dat zegt het Amerikaanse Volksgezondheidsinstituut. Hij gaat nu voor behandeling naar Duitsland. Ook 6 andere Amerikanen gaan mee voor observatie. De nieuwe ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een internationale medische noodsituatie. Het virus blijft vaak dodelijk, ondanks recente vaccins en behandelingen. De Antwerpse ziekenhuisgroep ZAS pleit voor een verbod op het gebruik van deelsteps tussen middernacht en 8 uur 's ochtends. Er komen op de spoeddiensten steeds meer slachtoffers van ongevallen met zo'n steps en die stijging willen ziekenhuizen stoppen. In Antwerpen zijn er intussen al bijna de helft meer incidenten met steps dan 5 jaar geleden en een derde meer slachtoffers. Er komt straks opnieuw regen aan, we gaan richting 17 graden en ook morgen nog regen af en toe, maar vanaf donderdag gaat het zomeren, dan 25 graden en meer.
3: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

0: is Radio Memories hitschijf van de week.
1: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag alleen.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.

begin jaren 90, meer bepaald 1990, had ze er een grote hit mee. Nummer 1 zelfs. Susan Vega en DNA. Omgedraaid. Hans Dena. Sterk nog wat Italiaanse charme op u losvoeren. Onder de naam Tato Cotonio. Eerst de Pretenders.

Forza Italia, l'italiano Zudamek, Lil Kleine, Samuel Wilton. En zij gaan ze een beetje gek maken. Of net het tegenovergestelde. Goedemorgen. We gaan genieten van de Roots.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329. Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn at outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

0: In de Amerikaanse staat San Diego zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij aan een moskee. 2 tieners van 17 en 19 begonnen te schieten. Daarbij kwam een veiligheidsagent om het leven. De 2 jonge daders zelf zijn doodgevonden in een auto, zegt de politie.
1: In 28 jaar, dit is de meest dynamische en impressive response that I have ever seen in policing. We have every single police officer available throughout our county that dropped what they're doing and did exactly what they're trained to do. Run towards gunfire.
0: De veiligheidsagent die is overleden zou dankzij zijn ingrijpen veel mensenlevens gered hebben. Amerikaans president Trump zegt dat hij een aanval van de VS tegen Iran heeft opgeschort die normaal vandaag gepland was. Hij zou daarmee ingaan op een vraag van Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.
2: Because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
0: Dat Iran geen kernwapens meer heeft, is de belangrijkste eis van de VS. Een Amerikaanse arts heeft het ebola-virus opgelopen tijdens zijn werk in Congo. Dat zegt het Amerikaanse Volksgezondheidsinstituut. Hij gaat nu voor behandeling naar Duitsland. Ook 6 andere Amerikanen gaan mee voor observatie. De nieuwe ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een internationale medische noodsituatie. Het virus blijft vaak dodelijk, ondanks recente vaccins en behandelingen. De Antwerpse ziekenhuisgroep ZAS pleit voor een verbod op het gebruik van deelsteps tussen middernacht en 8 uur 's ochtends. Er komen op de spoeddiensten steeds meer slachtoffers van ongevallen met zo'n steps en die stijging willen ziekenhuizen stoppen. In Antwerpen zijn er intussen al bijna de helft meer incidenten met steps dan 5 jaar geleden en een derde meer slachtoffers. Er komt straks opnieuw regen aan, we gaan richting 17 graden en ook morgen nog regen af en toe, maar vanaf donderdag gaat het zomeren, dan 25 graden en meer.
3: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
4: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
5: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
3: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
4: Dat is al wel een keer de moeite.
6: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten, zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
7: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
6: Afspraak in Feestcomplex Europa, op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop, €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
7: Ik zie je graag.
8: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

binnenkomen via de grote poorten van de ochtendshow. Met de boxer van Simon en Garfunkel op deze dinsdagochtend, 19 mei, ja. En we zijn weer samen nog een uurtje. Lekker feel good hits, speciaal voor jullie daar allemaal. Wees welkom.

Als ik het daar net had over een popcornmomentje, ging het niet over de snack, maar over de muziek natuurlijk. Love Potion number 9. En nu nog even een knuffelmomentje, als u het toestaat. Dat mooie Xeres. En wat er ook gebeurt. Als ik dat mag opdragen, dan doe ik dat aan mijn charmante assistente. Natuurlijk.

0: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijkt ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding, kelderdichting en ventilatie lost Home Solution uw vochtprobleem op met garantie. www.home-solution.be. Bel gratis 0800 26 004.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.
5: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
6: Radio Memory.
7: Goedemorgen.

weer had ze hem nog lekker opgeblonken. Mijn discobal. Deze Otto One en Hands Up. Straks gaan we er eens goed in vliegen. Ja. Hou je maar goed vast.

most beautiful girl. Bent u een beetje bekomen? Ja, dat is ook veel goed. Een beetje rock and roll. Dat is altijd leuk. Maar ook een extra

knuffelmomentje. Donderdag heb ik de kans gehad om me live aan het werk te zien. En een echte aanrader. Jasper Stevelenk en zijn versie van Domino van Clouseau uit Liefde voor Muziek.

0: die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvkh.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

Forever. Met wat slagroom, aardbeien, of ga ik nu even te ver in detail? De Cayman hier in de ochtendshow. Goedemorgen hier. Ik heb OMC die ook nog klaarstaat. En natuurlijk een moment met onze Peter van de Radio, Jonathan. Want hij heeft zijn moment. Een ganse week lang in de ochtendshow. Nog meer Belgische muziek van Paul Michiels. En hij heeft een hele mooie versie gemaakt van Alphaville's Forever Young.

ochtendshow, die zit er weer op. De tijd gaat snel met leuke muziek natuurlijk. Bedankt dat u weer met mij bent wakker geworden. En natuurlijk, morgen doen we dat opnieuw. Samen met jou. Dit is nog een moment met Jonathan. De zon steekt.

0: Het aantal burn-outs in ons land blijft sterk toenemen. Van de bijna 580.000 langdurig zieken zit meer dan 1 op de 4 thuis met psychische aandoeningen als een burn-out of een depressie. Het gaat om een stijging met 70% in 5 jaar tijd. De cijfers komen van het RISIF en staan in het laatste nieuws. Opvallend is dat alsmaar meer mensen onder de 40 een burn-out krijgen. Hun aantal stijgt veel sneller dan het gemiddelde. Dat zou onder meer te maken hebben met de hoge werkdruk en personeelstekorten in bepaalde sectoren. In het onderzoek naar de moord op advocaat Claudia van der Stichelen heeft haar zoon de vermoedelijke dader herkend tijdens een reconstructie. Het gaat om een man van 73. De zoon eist een confrontatie, maar de verdachte weigert dat. Van der Stichelen werd eind oktober 2023 doodgeschoten bij haar woning in Sint-Lievenshouten. Onder haar nagels zou DNA van de verdachte gevonden zijn. Israëlische militairen hebben zeker 3 Belgen opgepakt die deel uitmaakten van een hulpvloot voor Gaza. Dat meldt de organisatie achter de actie. De vloot bestond uit zo'n 50 boten die vorige week vertrokken uit Turkije. Er waren zo'n 500 activisten aan boord. Israëlische soldaten hielden de meeste boten tegen ter hoogte van Cyprus. In Congo is het dodental door het ebola-virus opgelopen tot 105. Zo'n 400 mensen raakten besmet met het virus. Onze overheid vraagt aan landgenoten die van plan zijn om naar Congo te gaan voorzichtig te zijn en weg te blijven van een grote groep mensen. En afgelopen nacht is er een asteroïde rakelings langs de aarde gepasseerd. Het ging om een rotsblok van zo'n 35 meter breed dat op zo'n 90.000 kilometer van onze planeet voorbij vloog. In wetenschappelijke termen is dat erg dichtbij. De maan staat bijvoorbeeld 4 keer verder van ons af. Er is wel nooit gevaar geweest voor een inslag. Het gaat vandaag geleidelijk aan opnieuw regenen bij maxima rond 16 graden en in de loop van de namiddag krijgen we ook nog enkele buien. Ook morgen kan er nog wat regen of een bui vallen. We halen dan tot 18 graden. Vanaf donderdag wordt het zonniger en warmer.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 18:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
5: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
6: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee. Want onthoud goed, niemand mag alleen.

0: begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen.
1: Yeah.
0: En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, we zijn ondertussen dinsdag geworden. How do you do? Daarmee openden we onze deuren van de ochtendkroeg. Samen met Roxette deze ochtend. En ja, bij ons gaat het altijd goed. Hè? We gaan een beetje plezante muziek gaan draaien. En de leuke hits natuurlijk hier op je favoriete radio. Want we blijven zo'n beetje in die jaren 80 met Baltimora. We gaan slingeren tussen de bomen van East naar daar als Tarzan Boy.

0: Both.
1: Kennen je nog deze Artful Dodger, de Rewind? We gaan een beetje gaan terugspoelen. Opnieuw afspelen, dan maar terugspoelen, afspelen. Zo ging het vroeger met de cassettes, maar ze komen terug op cassettes. En er is zelfs sprake van de videocassettes opnieuw uit te brengen. Maar of het een groot succes zou worden, ik weet het niet. Maar dit is Wim Leijs en Via Dansea.
2: Allez, viens danser avec moi. Here we go.

Adiva en I thank you. Ik ga jou bedanken. Waarvoor? Ik zou het niet weten, maar het zal wel iets zijn. Weer de reden van iets wat wij niet op de ochtend gesteld zijn. Maar ja, I thank you. Graag gedaan, zeker. Nu tijd voor Benny, mijn man. Ken je hem nog? De grote meneer uit de jaren 80. Zong de ene hit na de andere. Dit is er zo eentje van. Waarom fluister ik jouw naam nog? Ik zou het niet weten.

En het was hier een beetje reggae op deze dinsdag met Toots and the Metals en 54, that's my number. En je moet dan maar bellen, maar ik vind het een redelijk kort nummer, maar het zal een beetje aan mij liggen, zeker op deze dinsdag. Een beetje aangewanend, maar ze maken de mensen zo tegenwoordig. Maar we gaan terugkeren naar de dance scene van begin 2000. Ook deze Astroline, we hoorden.

was allemaal zo'n beetje filmmuziek voor deze Billy Ocean uit The Jewel of the Nile. En Get Out of My Dreams, Get Into My Car, kan ook een andere betekenis hebben natuurlijk, maar daar ga ik mij niet over uitlaten. Nee. We gaan een hele mooie slow gaan draaien uit de jaren 80. Heb ik het natuurlijk over die van Black. Spijtig genoeg een one hit wonder. Maar dit is die Wonderful Life.

0: Radio Klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

Ja, het is een muziekstuk om helemaal zelf van te worden. En trouwens een unieke samenwerking tussen Hans de Boy en Wannes van der Velde. Keren we terug naar 1992 met De Lichtjes van de Schelde. Hoe zou het anders ook kunnen met deze Wannes van der Velde? Nu tijd voor Harry Styles. En hij heeft het over die American Girls.

0: deze Mr. Veen gaat stilletjes aan naar huis. Hij gaat de deuren dicht doen van de ochtendkroeg hier voor deze dinsdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren, maar vooral op je favoriete radio. Het was toch die grote hit van Culture Beat natuurlijk. En nog veel luisteren tot bij de volgende collega's. En heel graag tot morgen.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg ik nog die van W. En please don't go. Ik moet vertrekken. Tot morgen.

0: Het aantal burn-outs in ons land blijft sterk toenemen. Van de bijna 580.000 langdurig zieken zit meer dan 1 op de 4 thuis met psychische aandoeningen als een burn-out of een depressie. Het gaat om een stijging met 70% in 5 jaar tijd. De cijfers komen van het RISIF en staan in het laatste nieuws. Opvallend is dat alsmaar meer mensen onder de 40 een burn-out krijgen. Hun aantal stijgt veel sneller dan het gemiddelde. Dat zou onder meer te maken hebben met de hoge werkdruk en personeelstekorten in bepaalde sectoren. In het onderzoek naar de moord op advocaat Claudia van der Stichelen heeft haar zoon de vermoedelijke dader herkend tijdens een reconstructie. Het gaat om een man van 73. De zoon eist een confrontatie, maar de verdachte weigert dat. Van der Stichelen werd eind oktober 2023 doodgeschoten bij haar woning in Sint-Lievenshouten. Onder haar nagels zou DNA van de verdachte gevonden zijn. Israëlische militairen hebben zeker 3 Belgen opgepakt die deel uitmaakten van een hulpvloot voor Gaza. Dat meldt de organisatie achter de actie. De vloot bestond uit zo'n 50 boten die vorige week vertrokken uit Turkije. Er waren zo'n 500 activisten aan boord. Israëlische soldaten hielden de meeste boten tegen ter hoogte van Cyprus. In Congo is het dodental door het ebola-virus opgelopen tot 105. Zo'n 400 mensen raakten besmet met het virus. Onze overheid vraagt aan landgenoten die van plan zijn om naar Congo te gaan voorzichtig te zijn en weg te blijven van een grote groep mensen. En afgelopen nacht is er een asteroïde rakelings langs de aarde gepasseerd. Het ging om een rotsblok van zo'n 35 meter breed dat op zo'n 90.000 kilometer van onze planeet voorbij vloog. In wetenschappelijke termen is dat erg dichtbij. De maan staat bijvoorbeeld 4 keer verder van ons af. Er is wel nooit gevaar geweest voor een inslag. Het gaat vandaag geleidelijk aan opnieuw regenen bij maxima rond 16 graden. En in de loop van de namiddag krijgen we ook nog enkele buien. Ook morgen kan er nog wat regen of een bui vallen. We halen dan tot 18 graden. Vanaf donderdag wordt het zonniger en warmer.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En

0: zon schijnt uit je radio. De band die werd opgericht in 1973 door Robbie van Leeuwen. Die eerder grote successen beleefde met The Motions en The Shocking Blue. Het was Galaxy Link.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, lieve luisteraars.
1: Hans de Knecht.
2: Hallo.
3: Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police, or you'll never see your husband alive again.
2: Hello?

1974. Haar eerste plaat. In Nederland voor het eerst op tv. Bij Van Oekel. Van Oekels Disco. Hey Donna! Dat waren zwarte lieve vrienden. Dat waren jaren terug, beste mensen. En nog meer jaren die we nog lang niet vergeten zijn.

Dan wordt hier ook geopend in de studio. Als je een blootje loopt, kun je altijd nog wegrennen natuurlijk. Ja, tuurlijk. Heerlijk. Roberto Giacchetti. En de Scooters in de jaren 80. En I Saved the Day. Lekker terug in een luisterrijk verleden. Lekker. Heerlijk. Met zometeen een bekende, maar dan wel een hele fijne achter de keukengordijnen.

0: Twee van die tellen. Die grote Mormoonse familie, de Osman Brothers, weet je nog? En in dit geval ook zusjes natuurlijk. Oh ja, Donny Osman en Mary Osman in dit geval. I'm leaving it all up to you. Terug op de radio in the middle of the roadshow.
1: Een fijne verraste de keuken gordijn.
0: Ja, natuurlijk. Glas melk op zijn tijd. Gezond zeggen ze. Goeie groentes, maar fruit. Wat dacht je van fruit? Maar dat moet wel...
1: Dit is de middle of the roadshow.
0: Dat moet je eerst wel kunnen plukken, denk ik, hè?

0: Jan Pupke.
1: Kom er alsjeblieft uit die bananenboom en neem een lekker banaantje voor me mee. Hè? Nee, lieve luisteraars, niks achter zoeken, niks bij bedenken. Het was gewoon een fijne voor achter de keukengordijnen. Als het ware, reeds. Niet waar? En Flash in the Pan, ook die bent wel even gezellig op visite met Waiting for the Train. Zal ik maar doen. Dus niet echt middel of de rood, maar wel blijven wachten voor het spoor als die bomen gesloten zijn natuurlijk. Oh! Nee, het is geen Girasjole. En het is ook geen Jimmy Somerville. Wie was het wel? Het was Paul da Vinci in 1974.

0: mooie speakers. En hij is bovendien een aardige kerel.
1: Nee, joh.
0: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. The Middle of the Road Show.

Het is niet naast de deur. Maar als je er niet meer bent, dan kom je... Als er dan een ventje lag, een heleboel slaaptekort. Ja. Nou, en dan die jetlag erbij. New York, New York, The Voice. Het was Frankie zelf, hè? Tuurlijk, Frank Sinatra. Terug op de radio, de middel op de roadshow. Nou, als kun je ook nog, als je toch een lange vlucht van plan bent, even richting Japan. Kan er opeens in Japan. Nou, dat was Japan dan. Wat je daar al niet kunt vinden, zegt dan. Dames, opgelet. Het is dolle pret met de Japanese boy. Heb je zongen toch ooit? Het was Annika, terug op je radio.

Een single dolspekt met jingles van het oude Radio Veronica. Maar wie waren het? Veronica Unlimited was de naam van een Nederlandse studiogroep in 1977. Bij elkaar gebracht door Hans van Hemert. Ter gelegenheid van het 12,5 jaar bestaan van de Veronica Top 40. Muzikale hoogstandjes uit een grijs verleden. Terug op de radio de hele dag natuurlijk. Ook in de middel of de radio. Leuk dat je erbij bent. Wie de bekende Lange Polen. Ze gloeien van het hoogfrequent. Op afstand kun je ze zien. Kijk even in de weilanden. Die er daar staan ze. Ook via de

0: weer zo'n soort rijmelerij of zoiets.
1: Hallo, ik ben Hans.
2: Ik ben Betty.
3: Ik Connie.
4: Sean.
5: Ik

nog steeds kippenvel, hoor. Jongen, de stemgeluid kwam er uit Limburg, dames en heren. Het was een formatie in Pussycat 1977 in mijn Broken Souvenirs. Ja, waar moet je heen? Kan niet naar Duitsland? Misschien België? Ja. Spanje, lijkt me ook wel lekker. Waar hebben ze trouwens de goedkoopste benzineprijzen? Dat is veel beter dan om te weten. En niet zoveel BTW of vaccins. Lekker toch? Lekker terug. Dit is de voltooid verleden fotografische tijd. Het waren niet echte vrienden, maar het waren wel topmuzikanten. We spreken over Henk Westbroek en Henk Temming. Hier zijn ze met het goede doel en België.

Wij zijn zijn grootste radiovrienden, dus hij mogen Gerard zeggen. Ja, absoluut. Tuurlijk heeft hij totaal geen moeite mee gehad. Lijkt me niet. Gerard de Noorman. Le Normand. Hoorde je uit Vive la France en Moissy Leclerc. Even de laatste in de Middle of the Road Show voor wat betreft vandaag. Morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte, doen we het kunstje opnieuw. En uiteraard ben jij er dan ook weer bij. Maak er nog een leuke voortzetting van ook met mijn lieve radiocollega's. Dat spreken we elkaar snel.

0: Het aantal burn-outs in ons land blijft sterk toenemen. Van de bijna 580.000 langdurig zieken zit meer dan 1 op de 4 thuis met psychische aandoeningen als een burn-out of een depressie. Het gaat om een stijging met 70% in 5 jaar tijd. De cijfers komen van het RISIF en staan in het laatste nieuws. Opvallend is dat alsmaar meer mensen onder de 40 een burn-out krijgen. Hun aantal stijgt veel sneller dan het gemiddelde. Dat zou onder meer te maken hebben met de hoge werkdruk en personeelstekorten in bepaalde sectoren. In het onderzoek naar de moord op advocaat Claudia van der Stichelen heeft haar zoon de vermoedelijke dader herkend tijdens een reconstructie. Het gaat om een man van 73. De zoon eist een confrontatie, maar de verdachte weigert dat. Van der Stichelen werd eind oktober 2023 doodgeschoten bij haar woning in Sint-Lievenshouten. Onder haar nagels zou DNA van de verdachte gevonden zijn. Israëlische militairen hebben zeker 3 Belgen opgepakt die deel uitmaakten van een hulpvloot voor Gaza. Dat meldt de organisatie achter de actie. De vloot bestond uit zo'n 50 boten die vorige week vertrokken uit Turkije. Er waren zo'n 500 activisten aan boord. Israëlische soldaten hielden de meeste boten tegen ter hoogte van Cyprus. In Congo is het dodental door het ebola-virus opgelopen tot 105. Zo'n 400 mensen raakten besmet met het virus. Onze overheid vraagt aan landgenoten die van plan zijn om naar Congo te gaan voorzichtig te zijn en weg te blijven van een grote groep mensen. En afgelopen nacht is er een asteroïde rakelings langs de aarde gepasseerd. Het ging om een rotsblok van zo'n 35 meter breed dat op zo'n 90.000 kilometer van onze planeet voorbij vloog. In wetenschappelijke termen is dat erg dichtbij. De maan staat bijvoorbeeld 4 keer verder van ons af. Er is wel nooit gevaar geweest voor een inslag. Het gaat vandaag geleidelijk aan opnieuw regenen bij maxima rond 16 graden. En in de loop van de namiddag krijgen we ook nog enkele buien. Ook morgen kan er nog wat regen of een bui vallen. We halen dan tot 18 graden. Vanaf donderdag wordt het zonniger en warmer.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
10: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag alleen.

Hello, I'm Igor. Let's have some fun tonight. Let's go, loco.

was een mooie single van Poco Loco Gang en de Poco Loco. Dinsdag 19 mei, iets over 11 uur geworden. Goedemorgen allemaal, welkom in een nieuwe aflevering aan tafel met Tony van Beveren bij Radio Memory in Pajottenheim Galmaarden. Net voor deze Poco Loco Gang hadden we de nieuwe hitsky voor deze week. De nieuwe Jordi van het Nets en Niemand mag alleen zijn. Tot 1 uur neem ik je mee met de beste plaat op het beste moment. Met nu deze mooie klassieker van Olivia Newton-John. Goedemorgen.

hele mooie klassieker was deze van Wiltura, Verboden Dromen. Met deze plaat zullen we de fans van Wiltura wel tevreden maken. Als ik even de klok bekijk in de studio, gaan we richting reclame. Gaan we doen met Usura en Open Your Mind.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.
5: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
6: Android.
7: Radio Memory.
8: Goedemorgen.

Deze dame ken je nog wel van I Will Always Love You. We draaiden Dolly Parton en we draaiden 9 to 5. We gaan er een beetje ambiance in brengen met Yves Segers en we gaan de countrydans op jullie loslaten. Zowel thuis in de huiskamer op het werk of in je zaken, doet er niet toe, hè. Radio Memory met je meenemen. En jullie zijn massaal aan het luisteren.

was er eentje van Snap. We draaiden Right Miss Dancer. Allemaal hier in ons programma aan tafel met Tony van Bever. Tot 1 uur neem ik je mee tot aan Johan de Radioman straks met zijn programma. Ken je deze? Shella Esposito. I Love Bizarre.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

Onder leiding van Peter van Laat. We draaien de mama's jasje als de dag van toen hier op de radio. En dat is ook een die we vandaag meegebracht hebben. Hè? Een Franstalige plaat van Sacha Distel, Ma Femme.

0: Minister van Justitie Verlinde neemt maatregelen om cipiers beter te beschermen. Zo verdwijnt hun familienaam van de badge en komt er in de plaats een code van 5 cijfers. Al maar meer cipiers worden het slachtoffer van intimidaties en bedreigingen buiten de gevangenismuren, omdat criminelen hun volledige naam kennen. Bij sommigen werd de auto al in brand gestoken. Verlinde wil ook drones inzetten om de buurt rond gevangenissen in de gaten te houden. Er komen ook extra drugshonden. Benzine en diesel worden morgen opnieuw duurder. De prijs van benzine 95 slaat met bijna 4,5 cent per liter op. Je betaalt vanaf morgen net iets meer dan 2 euro per liter. Dat is de hoogste prijs in bijna 4 jaar. Diesel wordt morgen ruim 7,5 cent per liter duurder. De nieuwe maximumprijs vanaf dan is 2,19 euro per liter. In Sint-Jans-Molenbeek heeft zich afgelopen nacht een zware explosie voorgedaan. Niemand raakte gewond. De straat ligt wel vol met glasscherven van gebroken ramen. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. In een verzegelde loods in Halle zijn 6000 flessen lachgas gestolen. Die waren door de politie onderschept toen die een bende ontmaskerde die op verschillende plaatsen in ons land lachgas verkocht. De flessen hebben een straatwaarde van zo'n 300.000 euro. Normaal moet de politie goederen die in beslag genomen zijn naar de rechtbank brengen, maar door ontploffingsgevaar gebeurde dit niet. De politie had het slot van de loods vervangen, maar toch is het lachgas verdwenen. Er is een onderzoek geopend. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans zet om gezondheidsredenen meteen een punt achter haar carrière. Dat laat haar familie en management weten. Bij de zangeres is een zeldzame en agressieve vorm van kanker vastgesteld. De artsen bekijken momenteel welke behandelingen mogelijk zijn om haar zoveel mogelijk comfort te geven. Ondanks de zware diagnose blikt Margriet Hermans dankbaar terug op een leven vol liefde, vriendschap en plezier. Ze is 72. Het blijft wisselvallig met geregeld wat regen of buien. Die kunnen nog altijd hevig zijn. De temperatuur ligt in de buurt van 15 graden. Morgen doen we er al 3 graden bij, maar ook dan blijft het nog nat. Vanaf donderdag slaat het weer helemaal om en mogen we veel zon en zomerse maxima verwachten. Tot 25 graden en meer.
1: Stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gans, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
5: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
6: Tony van Beveren.

was er eentje van de Commoners. Never can say goodbye. Dinsdag 19 mei, iets over 12 uur geworden. Hey, goedemiddag allemaal. Ik neem je mee tot 1 uur, tot aan Johan de Radioman. En tot die tijd gaan we het gezellig maken met nu La Bouche en Be My Lover.

Een van de grootste successen van Pepsi en Charlie, Heartache. We gaan stilzaal richting reclame. Gaan we doen met een hele mooie romantische plaat van Judy Butcher. En we draaien Can't Be With You Tonight. Is trouwens een van de lievelingsplaten van onze collega Rudolf Stevens en zijn vrouw Anja. Want ook zij zitten te luisteren naar Radio Memorie.

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs.

0: en vochtbestrijding, kelderdichting en ventilatie lost Home Solution uw vochtprobleem op met garantie. www.home-solution.be. Bel gratis 0800 26 004.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Goedemiddag.

Was een meneer uit het Gentse. Ik heb het over Walter de Buk. En in mijn strotje zijn het allemaal komeren. En we gaan weer terug in de tijd met Fats Domino en de Jambalaya.

ook een van de grootste successen van Petula Clark hebben we meegebracht in ons programma Aan Tafel met Tony van Beveren. We draaiden Cœur Blessé. En dat is reetje van de King of Rock and Roll, Elvis Presley. Kiss.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid €20, erelid €50. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02-669-9660.

0: Jimmy Cliff draaiden we met Hot Shot. De volgende plaat die we klaar liggen hebben was vorige zondag te gast in onze studio in het programma U Vraag We Draaien. Ik heb het over Philip Dazen en ook zijn vriendin Aurélie was ook in de studio voor een interview. Wij draaien Swoop met een van zijn nieuwe singles Groenten uit de Feestend.
1: De groenten!

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
4: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
3: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagsshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
4: Ik zie je graag.
0: Dit is Radio Memory.
5: Goedemiddag.

klassieker van Paul Anka, Tonight My Love Tonight. Ons programma aan tafel met Tony van Beveren loopt stilzaam ten einde. Want ook onze volgende collega is hier al toekomen, onze collega Johan de Radioman. Hij is er straks bij met zijn programma na 1 uur. Hè? Dat is Johan Verminnen, de man die je nog kent van In de Rue de Boucher. We draaien mooie dagen.

0: Was nog Baltimore, Tarzan Boy, was het voor vandaag deze dinsdag 19 mei tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Zometeen is er Johan de Radioman, ook nog veel met de komende collega's. Maak er nog een fijne dinsdag namiddag van. Ben er graag morgen vroeg weer bij tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren.
1: De beste muziek, hoor hier. Radio Memory.
0: Groetjes.
2: Minister van Justitie Verlinde neemt maatregel om cipiers beter te beschermen. Zo verdwijnt hun familienaam van de badge en komt er in de plaats een code van 5 cijfers. Al maar meer cipiers worden het slachtoffer van intimidaties en bedreigingen buiten de gevangenismuren, omdat criminelen hun volledige naam kennen. Bij sommigen werd de auto al in brand gestoken. Verlinde wil ook drones inzetten om de buurt rond gevangenissen in de gaten te houden. Er komen ook extra drugshonden. Benzine en diesel worden morgen opnieuw duurder. De prijs van benzine 95 slaat met bijna 4,5 cent per liter op. Je betaalt vanaf morgen net iets meer dan 2 euro per liter. Dat is de hoogste prijs in bijna 4 jaar. Diesel wordt morgen ruim 7,5 cent per liter duurder. De nieuwe maximumprijs vanaf dan is 2,19 euro per liter. In Sint-Jans-Molenbeek heeft zich afgelopen nacht een zware explosie voorgedaan. Niemand raakte gewond. De straat ligt wel vol met glasscherven van gebroken ramen. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. In een verzegelde loods in Halle zijn 6000 flessen lachgas gestolen. Die waren door de politie onderschept toen die een bende ontmaskerde die op verschillende plaatsen in ons land lachgas verkocht. De flessen hebben een straatwaarde van zo'n 300.000 euro. Normaal moet de politie goederen die in beslag genomen zijn naar de rechtbank brengen, maar door ontploffingsgevaar gebeurde dit niet. De politie had het slot van de loods vervangen, maar toch is het lachgas verdwenen. Er is een onderzoek geopend. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans zet om gezondheidsredenen meteen een punt achter haar carrière. Dat laat haar familie en management weten. Bij de zangeres is een zeldzame en agressieve vorm van kanker vastgesteld. De artsen bekijken momenteel welke behandelingen mogelijk zijn om haar zoveel mogelijk comfort te geven. Ondanks de zware diagnose blikt Margriet Hermans dankbaar terug op een leven vol liefde, vriendschap en plezier. Ze is 72. Het blijft wisselvallig met geregeld wat regen of buien. Die kunnen nog altijd hevig zijn. De temperatuur ligt in de buurt van 15 graden. Morgen doen we er al 3 graden bij, maar ook dan blijft het nog nat. Vanaf donderdag slaat het weer helemaal om en mogen we veel zon en zomerse maxima verwachten. Tot 25 graden en meer.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

0: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
1: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag alleen.

Welkom allemaal hier bij Radio Memory, live vanuit Galmaarde, Pajottengem. U bent goed van nu tot en met 15 uur met de mooiste muziekmix. Na het opstarten van de computer zijn we terug in gang geschoten, zoals men zegt. Even the Nights Are Better was het liedje van daarnet van Air Supply. En net na de reclame gaan we eentje van Marco Borsato samen beluisteren met de titel De Waarheid.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleizegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.
6: De Radio Memory App.
7: Android. Dit is Radio Memory.
8: Radio Memory.
9: Goedemiddag.

En wel, eindelijk ben ik er terug. Het ging even niet, maar we zijn er terug bij. Daarnet was het Elvis Presley met Don't Be Cruel. En het instrumentaaltje wil zeggen dat we een bezoekje klaarstaan hebben voor jullie allemaal. Onze Geert heeft daarnet gebeld en hij vroeg eentje aan Vivianneke, of voor Vivianneke in feite, aan alle luisteraars en medewerkers van de radio. Village People in de Navy.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329. Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.
5: Radio Memory.
3: De beste muziek.
4: Hoor je.

Daarnet was het Jacques Dutronc en die zong over een kleine tuin, Le Petit Jardin. Ik ga donderdag mijn gras afvrijen. Dit van de caravan is gelukkig gedaan door mijn buurman, waarvoor ik hem met deze dank. Het instrumentatie op de achtergrond wil zeggen dat ik een bezoek klaarstaan heb voor jullie allemaal. Ons Rooske uit Assen heeft ook gebeld. En bij haar, zoals ik al een paar keer gezegd heb, mag ik kiezen. Ik heb eentje van Dana Winner geprogrammeerd. Alles in beweging.

Wel, het eerste uurtje wat de mooiste muziekmix betreft zit er al op. Straks is deel 2 daar. Ik heb er nog 2 voor het uitzenden, zoals men zegt. Eentje van Joe Jackson, Real Man. En dan eentje van het jaartal 1957. Toen was ik min 1 jaar. Danny en de Juniors, At the Hop.

0: Minister van Justitie Verlinde neemt maatregelen om cipiers beter te beschermen. Zo verdwijnt hun familienaam van de badge en komt er in de plaats een code van 5 cijfers. Al maar meer cipiers worden het slachtoffer van intimidaties en bedreigingen buiten de gevangenismuren, omdat criminelen hun volledige naam kennen. Bij sommigen werd de auto al in brand gestoken. Verlinde wil ook drones inzetten om de buurt rond gevangenissen in de gaten te houden. Er komen ook extra drugshonden. Benzine en diesel worden morgen opnieuw duurder. De prijs van benzine 95 slaat met bijna 4,5 cent per liter op. Je betaalt vanaf morgen net iets meer dan 2 euro per liter. Dat is de hoogste prijs in bijna 4 jaar. Diesel wordt morgen ruim 7,5 cent per liter duurder. De nieuwe maximumprijs vanaf dan is 2,19 euro per liter. In Sint-Jans-Molenbeek heeft zich afgelopen nacht een zware explosie voorgedaan. Niemand raakte gewond. De straat ligt wel vol met glasscherven van gebroken ramen. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. In een verzegelde loods in Halle zijn 6000 flessen lachgas gestolen. Die waren door de politie onderschept toen die een bende ontmaskerde die op verschillende plaatsen in ons land lachgas verkocht. De flessen hebben een straatwaarde van zo'n 300.000 euro. Normaal moet de politie goederen die in beslag genomen zijn naar de rechtbank brengen, maar door ontploffingsgevaar gebeurde dit niet. De politie had het slot van de loods vervangen, maar toch is het lachgas verdwenen. Er is een onderzoek geopend. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans zet om gezondheidsredenen meteen een punt achter haar carrière. Dat laat haar familie en management weten. Bij de zangeres is een zeldzame en agressieve vorm van kanker vastgesteld. De artsen bekijken momenteel welke behandelingen mogelijk zijn om haar zoveel mogelijk comfort te geven. Ondanks de zware diagnose blikt Margriet Hermans dankbaar terug op een leven vol liefde, vriendschap en plezier. Ze is 72. Het blijft wisselvallig met geregeld wat regen of buien. Die kunnen nog altijd hevig zijn. De temperatuur ligt in de buurt van 15 graden. Morgen doen we er al 3 graden bij, maar ook dan blijft het nog nat. Vanaf donderdag slaat het weer helemaal om en mogen we veel zon en zomerse maxima verwachten. Tot 25 graden en meer.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop, €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en De Jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
8: Dit is Radio Memory.
9: Radio Memory.
10: Johan de Radioman.

Ben 9 minuten na 2. Allemaal welkom in deel 2 van de mooiste muziekmix hier bij Radio Memory op dinsdag namiddag. Can't Stop the Feeling zijn we mee begonnen van Justin Timberlake. En we gaan voort. Ja, je mag bellen als je een verzoek wil aanvragen op het welbekende telefoonnummer 02-6699-660. Of reageren via de chatfunctie op jullie gsm of pc natuurlijk. Weet nu, dat is eentje van Kai's Choice.

Dat was Kelly Minogue, In Your Eyes. En tot aan de reclame van 20 na heb ik eentje van Laura Lien. En die zegt tegen ons allemaal, vlieg met me mee en dat mag je.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution.

0: Bel gratis 0800 26 004.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: Radio Memory. Goedemiddag.

Dat was er eentje in Frans van een paar jaar terug, toch meerdere jaren, denk ik. Nuit de folie. En nu Reo Speedwagon. En die zingen over iets met ons hart. Follow my heart.

Martika was dat met Martika's Kitchen. Ik vind dat deze namiddag weer snel voorbij gaat. Het is nu ongeveer 14 uur en 35 minuten hier bij Radio Memory in Pajottegem Galmaarden. Ik ben bij u tot de top van 15 uur met de mooiste muziekmix. Nu gaan we verder tot aan de reclame met eentje van Natalia Get Back en dan Ricky Martin Love You For A Day.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.

Dat was Patricia Kaas met Moon Chercheur d'Or. Ze mogen bij mij ook een keer goud gaan zoeken als ze willen. Want ik wou vandaag mijn belastingimpulotjes weer om naar huis te schrijven. De staat, ik noem dat piekendieven, maar ja, dat is mijn persoonlijke mening. De volgende persoon die ik geprogrammeerd heb is op dit moment 87. Hij wordt in augustus 88. Over wie heb ik het? Rocco Granata. En die zingt over zomersproetjes en daarna gaan we samen afscheid nemen.

Wel, daarnet gezegd, langzaam tijd om afscheid te nemen. Ik wens jullie nog veel plezier met de collega's na mij. We gaan nog twee liedjes beluisteren en ik zeg tot de volgende van hieruit. Feel no pain van Seeds en dan Doe de Swoop van Swoop. Tot de volgende. Tada!

0: Minister van Justitie Verlinde neemt maatregelen om cipiers beter te beschermen. Zo verdwijnt hun familienaam van de badge en komt er in de plaats een code van 5 cijfers. Al maar meer cipiers worden het slachtoffer van intimidaties en bedreigingen buiten de gevangenismuren, omdat criminelen hun volledige naam kennen. Bij sommigen werd de auto al in brand gestoken. Verlinde wil ook drones inzetten om de buurt rond gevangenissen in de gaten te houden. Er komen ook extra drugshonden. Benzine en diesel worden morgen opnieuw duurder. De prijs van benzine 95 slaat met bijna 4,5 cent per liter op. Je betaalt vanaf morgen net iets meer dan 2 euro per liter. Dat is de hoogste prijs in bijna 4 jaar. Diesel wordt morgen ruim 7,5 cent per liter duurder. De nieuwe maximumprijs vanaf dan is 2,19 euro per liter. In Sint-Jans-Molenbeek heeft zich afgelopen nacht een zware explosie voorgedaan. Niemand raakte gewond. De straat ligt wel vol met glasscherven van gebroken ramen. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. In een verzegelde loods in Halle zijn 6000 flessen lachgas gestolen. Die waren door de politie onderschept toen die een bende ontmaskerde die op verschillende plaatsen in ons land lachgas verkocht. De flessen hebben een straatwaarde van zo'n 300.000 euro. Normaal moet de politie goederen die in beslag genomen zijn naar de rechtbank brengen, maar door ontploffingsgevaar gebeurde dit niet. De politie had het slot van de loods vervangen, maar toch is het lachgas verdwenen. Er is een onderzoek geopend. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans zet om gezondheidsredenen meteen een punt achter haar carrière. Dat laat haar familie en management weten. Bij de zangeres is een zeldzame en agressieve vorm van kanker vastgesteld. De artsen bekijken momenteel welke behandelingen mogelijk zijn om haar zoveel mogelijk comfort te geven. Ondanks de zware diagnose blikt Margriet Hermans dankbaar terug op een leven vol liefde, vriendschap en plezier. Ze is 72. Het blijft wisselvallig met geregeld wat regen of buien. Die kunnen nog altijd hevig zijn. De temperatuur ligt in de buurt van 15 graden. Morgen doen we er al 3 graden bij, maar ook dan blijft het nog nat. Vanaf donderdag slaat het weer helemaal om en mogen we veel zon en zomerse maxima verwachten. Tot 25 graden en meer.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 18:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: Dit is Radio Memories hitschijf van de week.
7: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag alleen.

0: Hey, fijn dat je weer luistert. Dit is Muzikatief.
1: Alleen de lekkerste popsongs. Muzikatief met Mike Dupré.
0: En ook dit uur hebben we weer wat pareltjes uit de jaren 60, 70 en 80 voor jullie klaarstaan. Zo net zaten we nog eens in de jaren 70 trouwens met Frankie Valli in zijn Four Seasons. En oh, what a night. Wel, nu gaan we naar de jaren 80. Weekend deze nog van de Crack In Band. Dit is Jeopardy.

Ja, dat is wat oudere luisteraars onder ons die kennen dat nummer nog wel, hè, want het is al verschillende keren in een andere versie uitgebracht. Dit was die originele nog eens van de Dubliners. En jawel, ze kwamen uit Ierland, de Ierse folkgroep die opgericht werd in 1963. In 1967 scoorden ze hun grootste hit, kunnen we wel stellen, namelijk Seven Drunk Nights. Maar hun Wild Rover die is ondertussen uitgegroeid tot een echt anthem, als je begrijpt wat ik bedoel. My.

Richard. Richard en Karen Carpenter, broer en zus met andere woorden. En een eerbetoon aan hun postbode. Hè? Jawel, dit was toch eens The Postman hier in Muzikatief. Ondertussen zijn we aanbeland aan onze 2-in-1 hit van vandaag. Daarvoor keren we terug naar 1968. Toen scoorden de Crickets een hele grote hit met I Fought the Law. De Clash die zou dat in 1977 nog eens overdoen.

0: Howard Jones is wat men noemt een multi-instrumentalist, want elk instrument op zijn nummers speelde hij altijd zelf. Zijn eerste grote hit scoorde hij in 1983. We hoorden hem zo net nog in de 12-inch uitvoering, de maxi-single met andere woorden, What Is Love. Verder kwam er nog Hide and Seek, Life Is One Day en No One Is To Blame. Daarna nog enkele andere grote hits. En daarna werd het heel stil rond de man. Alhoewel, hij heeft ondertussen wel al 25 albums uitgebracht en scoort wereldwijd, vooral dan in Azië, nog altijd heel wat grote hits. Bij ons is het ook alweer een hele tijd geleden.
1: Muzikatief, de kortste weg naar 5 sterrenpop.
0: En nu terug naar de jaren 60 met de Hallies en hun Basta.

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding.

0: Al gratis 0800 26 004.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
8: Goedemiddag.
9: My

0: Crosby, Stills, Nash en later zal er Young nog bij komen. Neil Young, Amerikaanse trio met David Crosby, Stephen Stills en Graham Nash. Ja, Crosby die kwam van de Birds. Stills die kwam dan weer van Buffalo Springfield. En Nash die kwam uit de Hollies. En ik zei het zo net al, na hun debuutalbum uit 1969 kwam ook Neil Young nog bij de groep. En ze waren immens populair van het einde van de jaren 60 tot mid van de jaren 70. Wel, dit was nog eens uit 1970, Our House. Ondertussen is Paul er komen bij zitten. Jawel, het is weer tijd voor ons nummer 1 hitfeit voor vandaag.
1: Nummer 1 hitfeit.
2: In 1979 probeert men te vernieuwen in de muziek. En toch blijven de hitparades gedomineerd door disco. De platen van Donna Summer worden door twee platenfirma's op de markt gegooid. Het is ook daardoor dat ze permanent in de hitparade staat. Donna Summer heet eigenlijk Donna Gates. In de jaren 70 werd ze de Queen of Disco genoemd. Ze woonde en werkte in Duitsland. De musical Hair zorgde ervoor dat ze ontdekt werd. Donna Summer werkte onder andere met producers Giorgio Moroder, Quincy Jones en Stock Aitken en Waterman. Donna Summer stond met I Feel Love in de zomer van 1977 bij ons op de eerste plaats.

Ja, ze kwam uit Groot-Brittannië. Ze scoorde haar eerste grote hit trouwens in 1980, als ik het goed voor heb. Weer ons allemaal nog wel Rosie. Wel, dit was eentje van 3 jaar later. Dit was Drop the Pilot.

Een kleine meisjes worden groot en ze was 19 toen ze dit nummer inzong bij Stock, Aitken en Waterman. Zij waren zo'n beetje de hitmakers van het einde van de jaren 80. Met muziek van onder andere Rick Astley, Jason Donovan en nog een hele race van andere artiesten trouwens. En Kylie Minogue, ja, die kenden we al, want die speelde in de reeks Neighbors. Speelde daar een rol van Charlene, als ik het goed voor heb. Wel, dit was nog eens een grote hit van haar uit 1989. Een van die vele opvolgers van de Locomotion destijds. Dit was Kylie Minogue en Hand on Your

0: bijkomende belasting die mensen met een tweede verblijf in Knokke-Heist moeten betalen is dan toch niet wettelijk. Dat heeft het Hof van Beroep in Gent beslist. De tweede verblijftax in Knokke is een jaarlijkse gemeentelijke belasting van zo'n 990 euro. Vaste inwoners hoeven die niet te betalen, maar eigenaars met een tweede woning wel. 12 eigenaars stapten daarom naar de rechter omdat ze dat discriminerend vonden. Het Hof geeft hen nu gelijk, na een lange juridische strijd. De gemeente Knokke-Heist kan de beslissing nog wel aanvechten bij het Hof van Cassatie. De Universiteit Gent heeft een klacht ingediend wegens vandalisme nadat verschillende gebouwen zijn beklad met rode verf en slogans om alle samenwerking met Israël stop te zetten. De UGent besliste onlangs om 5 samenwerkingen met Israëlische instellingen sneller te beëindigen. Maar pro-Palestijnse actievoerders vinden dat onvoldoende. Een groep actievoerders bezet al bijna een maand een gebouw van de universiteit. Het is niet duidelijk of die groep ook verantwoordelijk is voor de bekladding. Voorlopig is er geen nieuw overleg gepland met de actievoerders. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen bewoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Het blijft zwaar bewolkt met soms regen en tot 17 graden. Ook morgen nog kans op een bui. Daarna wordt het droger en zachter. Het weekend is vrij zonnig bij maximaal 26 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemers architecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

Pussycat en When the Music Stopped. Ja, dat zou pas echt miserabel zijn, hè. Moest nu de muziek plots ophouden met spelen, dan heb ik een probleempje in deze komende twee uren van deze driver's seat. Trouwens, iedereen welkom geheten hier bij Radio Memory in dit programma, in deze driver's seat, met straks een weetje. Ook in het tweede deel gaan we dan naar het weer gaan kijken. Elton John, die heb ik ook klaarstaan met Candle in the Wind. Karen White met Superwoman. En deze van Simply Red. We gaan nog even naar de fairgrounds. Iedereen een mooie, goede namiddag.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad, AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 8. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarde.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
5: Ivan Plettings.
6: Radio Memory.
5: Goedemiddag.

dit was echt ook een perfecte combinatie. Hè. Die twee stemmen, ja, die pasten echt wel bij elkaar. En we mochten daarmee ook even dansen in de straat. David Bowie en Mick Jagger. Dancing in the street hier in deze driver's seat. En trouwens ook op die achtergrond aan die backing vocals. Ja, het plaatje was compleet. Hè. Het arrangement klopte zoals het moest zijn. Ik heb straks Extreme, maar daarna ook een weetje. Natuurlijk, niet te vergeten. En deze, de kracht van afscheid te nemen. Doe dat alsjeblieft nog niet. Ik ben nog maar net begonnen. Hier is Madonna en The Power of Goodbye.

Voilà, zo kreeg je ze helemaal. Extreme en Get the Funk Out. Ik heb niet zo'n goed nieuws voor degenen die momenteel geen dak boven hun hoofd hebben in Antwerpen. De NMBS gaat namelijk in samenspraak met de stad kabels aanbrengen aan de vensterbanken van het station Antwerpen Centraal. En die vijandige architectuur moet ervoor gaan zorgen dat daklozen het onmogelijk worden gemaakt om ze als zit- of liggenbank te gebruiken. Het Antwerps straatsyndicaat en architectuurhistoricus Charlotte Thomas spreken van een zeer agressieve ingreep. De vensterbanken onder de spoorwegbogen van het Antwerpse Centraal Station in de Pelikaanstraat worden geregeld door dakloze mensen gebruikt als slaap- of rustplaats. En daar wil de NMBS een einde aan maken. Binnenkort zal de spoorwegmaatschappij kabels gaan plaatsen die het onmogelijk maken om er nog te verpozen. Het gaat wel om een proefopstelling om te beginnen in één etalage, zegt NMBS-woordvoerder Britt Monten. Onder de overkapping is er geregeld sprake van overlast. In samenspraak met de stad Antwerpen, Secureel en de dienst Erfgoed willen we de vensterbanken minder aantrekkelijk maken. Indien de maatregel na een tijd gunstig geëvalueerd wordt, kan die ook worden uitgebreid naar alle andere vensterbanken. Maar het Antwerps straatsyndicaat dat opkomt voor de rechten van straatbewoners reageert dan ook verbolgen op die geplande ingreep. Op deze manier jaag je mensen weg uit de publieke ruimte. En wat wil de stad en NMBS hier juist mee bereiken? Een stad die niet van iedereen is. Dus ja, het is inderdaad wel... Ja, je moet het langs twee kanten bekijken. Hè. Die daklozen weten ook niet waar ze moeten gaan of proberen te verblijven, te slapen. Dus ja, en voor het straatbeeld is het misschien ook weer al negatief. Dus probeer maar ergens een juist evenwicht te vinden. Het zal niet evident worden. Ik heb nu Alex Warren en Carry You Home.

0: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding, kelderdichting en ventilatie lost Home Solution uw vochtprobleem op met garantie. www.home-solution.be. Bel gratis 0800 26 004.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675.

0: Bambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
1: Ivan Plettings.
2: Dit is Radio Memory.
1: Radio Memory. Goedemiddag.

dichterbij bij jouw radio, op eender welke manier je aan het luisteren bent. Op je gsm, je tablet, laptop en nog vele andere dingen. Bijvoorbeeld Bluetooth in je wagen momenteel. Camaras Gang en Move a Little Closer. Want straks is er ook een tweede deel van deze driver seat. En dan gaan we kijken welke weer dat wij gaan mogen verwachten de komende dagen. En het ziet er wel goed uit naar het einde van deze week. Dat kan ik alvast al meedelen. We kennen Fergal Sharkey van A Good Heart These Days Is Hard To Find. Maar deze, die mag er absoluut ook nog wel eens bij, vind ik. Het gaat over een kleine dief, als het ware. You Little Thief. Tot straks voor deel 2.

0: bijkomende belasting die mensen met een tweede verblijf in Knokke-Heist moeten betalen is dan toch niet wettelijk. Dat heeft het Hof van Beroep in Gent beslist. De tweede verblijftax in Knokke is een jaarlijkse gemeentelijke belasting van zo'n 990 euro. Vaste inwoners hoeven die niet te betalen, maar eigenaars met een tweede woning wel. 12 eigenaars stapten daarom naar de rechter omdat ze dat discriminerend vonden. Het Hof geeft hen nu gelijk, na een lange juridische strijd. De gemeente Knokke-Heist kan de beslissing nog wel aanvechten bij het Hof van Cassatie. De Universiteit Gent heeft een klacht ingediend wegens vandalisme nadat verschillende gebouwen zijn beklad met rode verf en slogans om alle samenwerking met Israël stop te zetten. De UGent besliste onlangs om 5 samenwerkingen met Israëlische instellingen sneller te beëindigen. Maar pro-Palestijnse actievoerders vinden dat onvoldoende. Een groep actievoerders bezet al bijna een maand een gebouw van de universiteit. Het is niet duidelijk of die groep ook verantwoordelijk is voor de bekladding. Voorlopig is er geen nieuw overleg gepland met de actievoerders. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen bewoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Het blijft zwaar bewolkt met soms regen en tot 17 graden. Ook morgen nog kans op een bui. Daarna wordt het droger en zachter. Het weekend is vrij zonnig bij maximaal 26 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten, zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
5: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
4: Afspraak in Feestcomplex Europa, op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop, €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
5: Ik zie je graag.
6: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
7: En wij

0: is Radio Memories hitschijf van de week.
1: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag alleen.

Iedereen kent wel natuurlijk de animatiereeks waar alles mee begonnen is van de Flintstones. Maar er was dus ook wel degelijk een film die gemaakt werd. En dat was in 1994 met onder andere John Goodman en Rick Moranis in de hoofdrol. Meet the Flintstones van de B-52's, de official soundtrack van die film. Die film die trouwens niet veel succes heeft gehad. Hè. Echt heel weinig positieve reviews, heel veel negatieve. Welkom in het tweede deel van deze Driver's Seat met Don Penn en You Don't Love Me. Breakfast Club met Never Be The Same. En deze Africa Bambaataa en UB40 met Reckless.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvkh.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 8 10.30 uur 30, en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Ivan Plettings.
5: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

En daarom houden wij ook van haar muziek. Het is echt upliftende muziek. We worden altijd spontaan goed lachs van deze Anita Meijer. Why Tell Me Why kennen we natuurlijk, maar ook deze Music Music This Is Why. En dit is ook de reden waarom je naar ons zo massaal blijft luisteren. Omdat wij af en toe zo eens even van de hoofdweg weggaan, de kleinere wegjes gaan opzoeken en dan andere muziek voor jullie mogen draaien. Deze werd trouwens oorspronkelijk gemaakt voor de Wather Brothers Band, want zo heette ze origineel, maar het werd niet echt succesvol. Dan werd het dus voor deze champagne wel heel mooi.

0: Ik wil de enige zijn voor jou, Eternal, en I Wanna Be The Only One. En er bestaan ook zo van die enige woningen waarvan je zou denken van hoe hemelsnaam maken ze. Ik heb hem ook een hele mooie gevonden. Een watertoren, gevormd tot een prachtige woning. Ja, af en toe is het wel prachtig, het internet. Gaat dat ook zijn voor de weerkaarten? We gaan even opzoeken, want vanavond en vannacht zal het nog wel vaak zwaar bewolkt zijn met soms intense neerslag die vanuit het westen naar het centrale deel van het land gaat trekken. Onweer is daarbij ook nog altijd niet uitgesloten. In het noordwesten van het land wordt het snel droger met wat meer opklaringen. In het zuidoosten vallen er ook soms minder intense buien, minimaal tussen 8 en 13 graden. Morgen is het nog wisselvallig met vaak veel bewolking, vooral in de voormiddag perioden van regen of buien. Het wordt wat zachter met maxima van 14 tot 19 graden, maar af en toe wat rekening houden met rukwinden in het binnenland tot 50 km per uur. Donderdag wordt het dan rustiger en gedeeltelijk bewolkt met hoge wolkenvelden en in de loop van de dag stapelwolken in het binnenland. Op de meeste plaatsen blijft het droog met de mooie temperaturen. Die gaan al de hoogte in tussen 19 en 23 graden. Vrijdag gaan we nog een beetje bijdoen. Het wordt ook nog heel zonnig. Het wordt droog. Het wordt zomers warm met temperaturen van 23 tot 26 graden. En als je denkt, ja, dat is nog niet genoeg, er mag nog wat bij. Wel, zaterdag is het ook weer vaak zonnig en meestal droog met temperaturen tussen 23 en 28 graden. Maar zondag gaat het dan de andere kant op. Het blijft wel warm en meestal droog, maar er is wel kans op onweder met temperatuur rond 27 graden. En maandag is dat ook ongeveer hetzelfde weerbeeld. En nu heb ik de grote wereld van Emilia, namelijk Big World.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
1: Radio Memory.

0: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app. Android.
5: Ivan Plettings.
6: Radio Memory.
5: Goeie avond.

We kennen bijvoorbeeld What Is Love and Life. Dat zijn wel de gekendste hits van Hathaway. Misschien, I Miss You zit er ook nog ergens tussen. En ook deze Catch a Fire. Die waren we misschien een klein beetje uit het oog verloren, maar daarom dat ik hem nog eens speciaal in mijn playlist stak vandaag, deze Hathaway dus. En Catch a Fire. Ja, ik ga mijn auto proberen te vinden, want ik heb het weer al gehad voor vandaag. Natuurlijk, ja, zo snel gaan die twee uurtjes hier bij Radio Memory. Momenteel ga ik nog wel eens even deze draaien. Guru Josh en Infinity, het oneindige. Maar zo oneindig is het allemaal niet, hè. Morgen een nieuwe editie trouwens van dit programma. Om 4 uur, tot dan.

0: 2.895 euro per maand. Zoveel bedraagt het netto beroepsinkomen van de werkende Vlaming tussen 20 en 64 jaar. Het gaat om cijfers uit 2024, berekend door Statistiek Vlaanderen. Uit de resultaten blijkt verder dat er een inkomenskloof blijft tussen mannen en vrouwen, al is die wel al flink verkleind. Ook tussen hoog- en laaggeschoolde en werknemers boven en onder 40 jaar blijven er aanzienlijke verschillen op het loonbriefje. Een Syrië-strijder die eerder dit jaar naar ons land terugkeerde, krijgt in beroep 5 jaar celstraf, waarvan 1/3 met uitstel. De vrouw was voor haar vertrek naar Syrië 9 jaar geleden al veroordeeld tot dezelfde straf wegens lidmaatschap van een terreurgroep. Toen ze na haar huwelijk met een andere Syrië-strijder terugkeerde naar België, tekende ze beroep aan tegen het vonnis. De vrouw heeft naar eigen zeggen het geweld intussen afgezworen. In Duitsland heeft de Identify Me-campagne van politiedienst Interpol opnieuw voor een doorbraak gezorgd in een 25 jaar oude cold case. Voor het eerst is een overleden minderjarig slachtoffer geïdentificeerd. Het gaat om een meisje van amper 16 dat in 2001 in de rivier Main was gevonden. De tiener was voor haar dood maandenlang fysiek en seksueel mishandeld. Na de identificatie is haar vader, een man van 67, opgepakt op verdenking van moord. De Portugees Alfonso Eulalio blijft tot ieders verbazing in het roze in de Giro, ook na de vlakke tijdrit van 42 kilometer. Hij behoudt een voorsprong van 20 seconden op de Deen Jonas Vingegaard. Die had geen beste dag en reed pas de 13e tijd. De Italiaan Ganna won de rit met grote overmacht. Hij was bijna 2 volle minuten sneller dan de tweede in de uitslag, de Nederlander Arendsman. Zwaar bewolkt met af en toe een bui en maxima tot 15 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het regenachtig, bij minima tussen 8 en 13 graden. Vanaf donderdag merkelijk zachter.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 6:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 7:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.

0: Zeer goedenavond, je hebt het al gehoord. We openen weer de muziekdoos van 6 tot 8. En van 8 tot 9 natuurlijk gooien we er nog een uurtje beats en techno bovenop. Goedenavond Irene.
1: Want... Goedenavond Rudy.
0: Jij zit maar te kijken op mij.
1: Ja, maar dus... ja, jij hebt niet het woord, dus ik laat u maar doen.
0: Het is precies dat ik u sprakeloos maak.
1: Maar... ja, ja. Nee, ik wist even niet wat te zeggen, dus...
0: Voilà, en vandaag hebben we dan ook misschien iets minder goed nieuws.
1: Ja, ik weet het. Misschien hebben de mensen dat al gelezen, maar ons ja. Margriet Hermans natuurlijk heeft... ja... helaas kanker.
0: Ja. Dus, en de optredens worden natuurlijk ook afgelast. Dus ja, ja, wat logisch is ook.
1: Wij wensen natuurlijk Margriet veel beterschap.
0: Ja. En in elk geval voelt ze het niet of weet ze het niet.
1: Wij stralen het naar haar toe.
0: Voilà, we draaien dus... toch een liedje van haar. Eentje van een vriend...

0: En als je dit muziekje hoort, natuurlijk, is er iemand op de lijn. Hallo.
1: Hallo, Rudy.
0: Dag, Geert.
2: Dag, Geert.
1: Hallo, Irene.
2: Dag.
1: Ja, ik vind het ook spijtig van Margriet, maar ja.
0: Ja, ja.
1: Ik heb haar paar keer ontmoet, natuurlijk.
0: Ja.
1: In het park in Sint-Niklaas met de parkfeesten.
0: Ja, ja.
1: En dat was dan de tweede keer, het eerste keer dat ze zomergeet won, was met Ik vaar met je mee.
0: Ah, ja, ja. Okay.
1: En de tweede keer was met Lekker blijven hangen.
0: Ja, ook al, ja.
2: Dat is ook een prachtig nummer, hè?
1: Maar lief?
2: Zeg, dat is ook een prachtig nummer, hè? Lekker blijven hangen.
1: Ja, echt waar, echt.
0: Ja.
1: Want ik zei ook tegen haar, ik dacht niet dat je dat ooit ging winnen, dat zomergit. Ja, ze zei, ja, ik gun het iedereen, maar ja, ben blij, zei ze, dat ik het ook gewonnen heb. Want op mijn leeftijd, zei ze,
0: ja, ja.
1: Had ik er geen vertrouwen in meer in.
0: Ja, haar dochter kan ook goed zingen, hè.
1: Oh, Celine, dat is echt...
0: Ik heb haar gevolgd in coronatijd, Geert, en ik moet eerlijk zeggen... Amai, via Facebook, hè. Dat, en, allee, ja, die heeft een klok van een stem, hè.
1: Ja.
0: En Margrietus natuurlijk heeft ook een goede stem, maar Margrietus meer het zwaardere vrouwentype. Zo, allee, ja, van stem,
1: maar,
0: hè, bedoel
1: ik. Maar dat ook voordeel is, bijvoorbeeld, Margriet, die was al een beetje... Die had al een beetje problemen voor haar teksten te onthouden.
0: Ja.
1: En dan moest Celine dikwijls inspringen en zei, ja. Kijk mama, nu is het af.
0: Ja, ja.
1: Maar ja. Ze hebben ook al de liedjes overgenomen van Margriet.
0: Ja.
1: Dus bijvoorbeeld als ze zei ergens optreedt alleen, Celine, gaan ze ook dat liedje zingen van Lekker blijven hangen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, want ik heb het in coronatijd gehoord, ze zingt liedjes van Sandra Kim, J'aime la vie, ja. En zo. En, ja. Ze kent veel van liedjes in elk geval.
1: En ze kan heel hoog gaan. Ik kan ook goed zingen, maar ik kan zo hoog niet gaan.
0: Absoluut, dus, ja. Absoluut. Dat kan ze zeker.
1: Ja.
0: Ja, ik was aangenaam verrast als ik dat gevolgd heb. En ben ook blij dat ik dat gevolgd heb. Maar natuurlijk, voor Celine moet dat natuurlijk allemaal erg zijn, hè, wat er nu op touw staat.
1: Eigenlijk wist ik het niet dat Margriet ziek was.
0: Nee.
1: Maar ik had vanmorgen gebeld met Salem Segers en die zei het, dat Margriet kanker had.
0: Ja, ja.
1: En dan heb ik vanmiddag gekeken naar het nieuws en inderdaad.
2: Ik had het gezien op Facebook, dus daar wist ik het. Ja.
0: Ja, het overkomt de beste bij manier van spreken. Hè. Iedereen is daar een beetje gelijk in, dus ja.
2: Wij hopen natuurlijk...
1: Ik zeg altijd... sorry. Ik zeg altijd, de beste moet altijd eerst gaan, hè.
0: Ja, dat is wel dikwijls, hè. Het, ja. Het mindere, die gaan het meestal treffen, hè. Dat is altijd zo geweest, hè. Dat is, ofwel is dat een, ja.
1: Maar ik heb een paar keer, ik zeg het, gaan kijken naar de show van Margriet.
0: Ja.
1: En als je dat tegen babbelt, hè, dat is altijd even vriendelijk.
0: Ja, ja, dan, ja.
1: Die was hier in Melzele, dat is een deelgemeente van Beveren.
0: Ja.
1: En die zong dat liedje van Ik vaar met je mee.
0: Ah, ja,
1: ik zei
0: tegen
1: haar, zeg Margriet, dat is een van die schoonste liedjes dat je ooit gebracht hebt.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En we gingen dan gaan kijken naar Melzele.
0: Ja.
1: En ik passeerde langs het podium en ze ging juist dat liedje zingen van Ik vaar met je mee. En ze zei, jongen, zei ze, dat is heel speciaal voor jou.
0: Ja, ja, Ali.
1: Maar dan kreeg ik de tranen in mijn ogen.
0: Ja, ja, ja, natuurlijk. Ja.
1: Dus ja.
0: Ja?
1: Dus ja.
2: Oké, Geert. Welk plaatje had jij dan graag gehoord?
1: Wel, een beetje voor in de stijl te blijven. Voor Margriet nu, voor haar ook riemen onder de...
2: Een hart onder de riem steken, ja. Maar ik denk dat...
1: Graag een plaatje van Natura. Hoop doet leven.
0: Voilà.
1: En ook voor Celine en voor heel de familie ook, hè.
0: Ja, ja, ja, ja. Oké.
2: Ik denk dat ze dat wel gehoord heeft nu.
1: Ik denk het wel.
0: En als ze het niet hoort, dat ze het dan misschien voelt, hè.
1: Ja, dan dus, ga ik het misschien nog op Facebook zetten.
0: Ja, ja, ja. Ja, jij hebt veel artiesten op je Facebook.
1: Ja, ja.
0: Ah, ja, ja. Oké, okay, ja. Voilà.
1: Ik heb heel veel artiesten. Ik heb bijvoorbeeld Sharon Segers, ik heb Phil Keizer, ik heb Marco Kimsen, ik heb... Ja,
0: zet het er maar op.
2: Een heleboel.
0: En zegt,
1: een heleboel, ja. En zet, ik hou van Vlaamse muziek. Hè, dit. Ja. Maar ook van de andere muziek. Hè.
0: En zet er maar bij, hoorbaar op Radio Memory. Hè.
1: Ja, dat is goed.
0: Dat is altijd een goed idee. Ook, hè.
1: Ik ga ook de ding voor Margriet veel starten. En ook van Radio Memory veel starten. Dus,
0: absoluut.
1: Ja.
2: Zeker en vast.
0: Wij
2: zeker
0: wensen
2: vast.
0: Haar dat het allemaal goed komt, natuurlijk.
1: Ik hoop het ook.
0: Ja.
1: En dat ze er nog lang mag zijn, want...
0: Ja, absoluut. Want het kan soms snel gaan, hè.
1: Ik hoor... programma's waren ook altijd goed, dus... Ja. Oké.
2: Jouw plaatje staat klaar, Heert.
1: Dank je wel.
0: Bedankt voor het bellen, Heert.
1: Ik ga geen groetjes doen. De mensen weten wel voor wie dat het is, hè.
0: Nou. Ja, oké.
1: Oké, tot later.
2: Tot later, Heert.
0: Dag, Heert.
2: Dag.
0: Voilà, en wij gaan het aangevraagde plaatje draaien van Wiltura en Hoop doet leven.

Dit was natuurlijk onze keizer van het Vlaamse lied Wiltura en Hoop doet leven. En het volgende nummertje, dat is ook aangevraagd. En dat is voor ons Martin uit Iderhem. En die vroeg eentje van Bobby Prins en Ave Maria.

0: En vraagt er ons Martin uit Iderhem, Bobby Prins en Ave Maria. En dat betekent dus natuurlijk dat we weer iemand aan de lijn hebben. Hallo!
1: Goedenavond Rudy, goedenavond Irentje.
0: Goedenavond Rozeke.
2: Goedenavond Rozeke. Rozeke, heb jij het mooi weer meegenomen voor ons?
1: Wat blieft?
2: Heb jij het mooi weer meegenomen voor ons?
1: Nee, ik kreeg het weer.
2: Maar jammer.
0: Potverdorie zeg. Hè?
1: Ja, hier regent. Ja.
0: Ja, daar is weinig aan te doen, hè, als het regent.
1: Ja, ik weet het, maar wel een donderdag even zo goed, hè.
0: Ja.
2: Ik heb een bestelling gedaan.
0: Ja?
2: Ja, en die gaat donderdag toe lang, bij ons thuis komen. Ja? En dat is een doos, en daar zit de zon in.
0: Ja?
2: Ja.
1: Oh, hola.
2: Ja.
0: Ik heb de zon besteld. Oh, ja, dat ja. Is nog eens...
1: Ja, ik heb de zon besteld, ja.
0: En de regen afgebeld. Ja, bestaat een liedje van...
1: Ja, en de regen afgebeld.
0: Ja, voilà. Zo moet je dat doen.
1: Ja.
0: Wij lossen dat op, hè.
1: Ja, dat moet, hè. En dat gaat, hè.
0: Oh, ja.
1: Nee, maar niet.
0: Zal wel zijn.
2: Oké, Rozeke, jij had... Je belt voor...
1: Ja, dat mijn vriendje doen. Heel speciaal voor mijn beste vriendin Ildeke, voor Yves, voor Kelly, voor Marianne, voor Tommy, voor Nancy, voor Jeremy, voor Johan de Radioman, voor Daniel, voor Rudolf Steuze, liefvrouwtje, Anjakke, voor Franske en vrouwtje, voor Anneke, voor Heert en Vivian, voor Katrien en Erik, voor u, Rudy en Jerentje.
0: Dank u.
1: Voor Wendy en Cindy.
0: Ja.
1: En alle luisteraars en alle mensen die nooit een plaatje krijgen. En voor alle medewerkers van Radio Memory.
0: Ja. En morgen komt ze, Katrien.
1: Ja, morgen.
0: Morgen, ik geloof, van 1 tot 3.
2: Ja.
1: Met de Franse liedjes.
0: Ja, 1 uurtje Franstalig en dan gewoon draaien.
2: Gewoon Katrien.
0: Komt Daniel mee? De eerste keer mee om haar een beetje te ondersteunen, laat maar zeggen.
1: Want ik heb daar juist nog een dingetje. Ik moet nog 2 liedjes sturen naar Daniel vanmorgen en de mee-Franse.
0: En donderdag komt ze ook.
1: Ah, zo,
0: dus woensdag en donderdag. Zeggen, dezelfde uur.
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja, dat komt in orde.
1: Ja. Okay. En ik zou graag een plaatje nemen van Danny de Rover.
0: Danny de Rover, ja. Oké. Okay.
2: En welk nummertje had je graag van Danny de Rover gehad?
1: Waar zijn al die mooie jaren?
0: Maar ik zeg altijd, Rozeke, waar zijn mijn mooie haren?
1: Ah, dan weet ik niet dat jij mooie haren hebt, hè.
0: Ja, maar ik vraag me af waar dat ze zijn.
1: Ah, nu verstaan ik u.
0: Je hebt nog niet gekeken op de camera, zeker?
1: Jawel, ik heb wel al gekeken, maar ja. Ik heb al gekeken.
0: Ja. Dus
1: ik heb jullie zien zitten.
0: Ah, oké. Okay. Nu...
2: Ja, maar ik had haar gevraagd of toch mijn haren goed lagen.
0: Ja. Maar nu zie je...
1: En wat een antwoord dat je permanaat goed ligt.
2: Permanaat.
0: Wel, nu staat de camera een beetje beter gericht op Irene ook, hè.
1: Ja, ik heb het gezien.
0: Ja, hè.
1: Op tafel.
0: Ja.
1: Op tafel staat er ook een.
0: Ja, daar staat hij net. Het is door die en dat ze gefilmd worden.
1: Ja. Dus, ik ga nu later, want ze zijn er misschien aan het telefoon zijn.
0: Ja, zullen er nog wel sloepers komen, hè.
1: Mooi.
0: Oké.
1: Nog een goede naam.
0: Ja, Rozeke.
1: Tot de zondag. Zaterdag, hè.
0: Tot zaterdag, hè.
1: Dag,
2: Rozeke.
0: Ja, en wij gaan natuurlijk het aangevraagde liedje draaien van Danny de Rover en Waar zijn die mooie jaren?

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.
5: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
6: Android.
7: Dit is Radio Memory.
8: Goedenavond.
9: Dinsdagavond. Van 18 uur tot 20 uur de muziekdoos. Met Irijn Verhulst en Rudy de Grote.

0: and Fade to Grey. En wij hadden nog een plaatje die aangevraagd geweest is.
1: Ja, Johan uit Herzelen vroeg deze aan van de Sunsets en de Kabouterdans. En voor ons allemaal, alle DJ's en ook alle luisteraars.
0: En ik denk dat onze Johan gaat meedansen rond de tafel daar bij hem.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 42 2329.

0: beetje rock, hè?
1: Dat kan er altijd bij.
0: Voilà, en het is weer zover natuurlijk. Wij hebben terug iemand aan de lijn. Hallo.
2: Hallo, het is Vivian.
0: Dag Vivian.
1: Dag Vivian.
2: Dag René, dag Rijn.
0: En je bent er ook bij?
2: Ja.
0: Ah, oké.
2: Okay. Ja, ik ben er ook.
0: Ah, ik heb het, ik weet niet dat je het weet, maar dus volgende week maandag staat de stand van Radio Memory ongeveer waar dat, de plaats Memory vroeger was, hè?
2: Klein beetje
0: verder daar aan de frituur.
1: Dus eigenlijk met deze, als je niet weet waar naartoe, kan je maandag naar Herne. Is het jaarmarkt.
0: Jaarmarkt, ja.
1: En Radio Memory.
2: Wij komen sowieso.
1: Oké. Okay.
0: Ja. En dan kunnen ze ons allemaal bezichtigen, hè.
1: Ja, en plaatjes aanvragen.
0: En plaatjes aanvragen. En ja, dat kan allemaal natuurlijk, ja.
2: Ja, dat is goed.
1: Oké, Vivian. Jij belt voor een plaatje.
2: Ja.
1: En ook de groetjes natuurlijk.
2: Ja.
1: En voor wie allemaal de groetjes?
2: Aan jullie, aan mijn begeleiding hier. En aan al de mensen van Radio Memory.
0: Ja.
2: En aan alle mensen die nu aan het luisteren zijn. Want er zijn te veel om op te noemen.
0: Ja, dat
1: denk
0: wel.
1: Ik ook, ja.
2: Ja, maar ze weten wat je al je bedoelt. Dus,
0: ja, maar dan...
2: aan iedereen van Radio Memory.
1: De mensen die aan het luisteren zijn, weten dat voor hun ook allemaal is. Hè?
2: Ja, tuurlijk. En dan voor Franske en Rudolf met Anja en zo.
1: Ja,
2: de bende.
1: Ja, dank wel. En natuurlijk, ja, ik zie wie je aangevraagd hebt. Allee, welk plaatje je graag. Ik weet, Geert had er straks gebeld. En Geert had graag ook dit plaatje gehoord. Maar jij bent iets sneller als hij.
2: Ja, maar hij zit toch te luisteren.
1: Dus. Ja, dat weet ik.
0: Ja, dat zal wel.
1: Dus Geert, jouw plaatje komt er vroeger aan als je had gevraagd.
0: Ja.
1: Dus iedereen uit
2: het. Hij hoort het toch.
1: Ja, voilà. En welk had je graag willen horen?
2: Ik vaar met je mee.
0: Voilà, we gaan dat draaien.
2: Speciaal voor Bagrit en Selene en een heer van familie die een beetje moeilijk
1: hebben. Ja, dat klopt, ja.
0: Oké, okay. We gaan dat doen.
1: Je plaatje komt eraan, Vivian. En bedankt alleszins voor te bellen.
0: Bedankt voor het bellen. En,
2: en tot de maandag dan in Herne.
0: Ja, zeker en vast.
2: Radio Memory.
0: Ja,
1: dat is zeker.
2: Maar we gaan de foto, hè.
0: Weten jullie rond welk uur dat jullie daar zijn?
2: Nee, dat weten we. Dat gaat misschien tegen de middag of iets. We moeten wel van Beveren komen.
0: Natuurlijk.
2: Dat gaat tegen de middag zijn.
0: Oké.
2: Okay.
0: Prima, geen probleem.
2: Ik zal een gezonde vol zien.
0: Ja. Oké.
2: Okay. Gaat iedereen er zijn van Radio Memory?
1: Dat weten we nog niet.
0: Dat weet ik niet. Misschien de mensen die live spelen, maar de mensen die niet live spelen, misschien niet of minder. Ik weet het niet.
1: We gaan het nog allemaal te weten komen.
2: We zullen het wel zien wie er staat.
0: We gaan er wel snel iets van weten. Oké. Okay.
2: Ja.
0: Bedankt, Vivian. Ja, verbel.
2: Dag.
0: Tada.
1: Dag.
0: En wij gaan de plaat draaien van Margriet Hermans en Ik vaar met je mee.

0: 2.895 euro per maand. Zoveel bedraagt het netto beroepsinkomen van de werkende Vlaming tussen 20 en 64 jaar. Het gaat om cijfers uit 2024, berekend door Statistiek Vlaanderen. Uit de resultaten blijkt verder dat er een inkomenskloof blijft tussen mannen en vrouwen, al is die wel al flink verkleind. Ook tussen hoog- en laaggeschoolden en werknemers boven en onder 40 jaar blijven er aanzienlijke verschillen op het loonbriefje. Een Syrië-strijder die eerder dit jaar naar ons land terugkeerde, krijgt in beroep 5 jaar celstraf, waarvan 1/3 met uitstel. De vrouw was voor haar vertrek naar Syrië 9 jaar geleden al veroordeeld tot dezelfde straf wegens lidmaatschap van een terreurgroep. Toen ze na haar huwelijk met een andere Syrië-strijder terugkeerde naar België, tekende ze beroep aan tegen het vonnis. De vrouw heeft naar eigen zeggen het geweld intussen afgezworen. In Duitsland heeft de Identify Me-campagne van politiedienst Interpol opnieuw voor een doorbraak gezorgd in een 25 jaar oude cold case. Voor het eerst is een overleden minderjarig slachtoffer geïdentificeerd. Het gaat om een meisje van amper 16 dat in 2001 in de rivier Main was gevonden. De tiener was voor haar dood maandenlang fysiek en seksueel mishandeld. Na de identificatie is haar vader, een man van 67, opgepakt op verdenking van moord. De Portugees Alfonso Eulalio blijft tot ieders verbazing in het roze in de Giro, ook na de vlakke tijdrit van 42 kilometer. Hij behoudt een voorsprong van 20 seconden op de Deen Jonas Vingegaard. Die had geen beste dag en reed pas de 13e tijd. De Italiaan Ganna won de rit met grote overmacht. Hij was bijna 2 volle minuten sneller dan de tweede in de uitslag, de Nederlander Arendsman. Zwaar bewolkt met af en toe een bui en maxima tot 15 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het regenachtig, bij minima tussen 8 en 13 graden. Vanaf donderdag merkelijk zachter.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak. Dit is Radio Memories hitschijf van de week.
4: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag alleen.

0: Voilà, natuurlijk hebben wij weer iemand aan de lijn. We gaan eens luisteren. Hallo.
1: Dag, Louis.
0: Dag, Franske.
2: Ik herkende hem niet.
1: Nee, het is... Ik zit met een lomboog over, terwijl dat spel daar in de weg.
0: Ja. Ah.
1: Een lombo.
0: Maar
1: wanneer rond half tegen
0: zit, kan ja, 9:40 geloof ik, ja. Ah wel, ik ga niet gaan, omdat het een beetje te snel moet gebeuren, zie je? Ik ga niet crossen, ik moet mijn vrouw dan nog afzetten, ik moet dan naar Hinder en ik ga niet crossen, want ik zie hem toch de zesde, dan gaat hij ook op tv komen, dus...
1: Ah ja, zei dat gewoon aan maandag weer, want het is 32 graden.
0: Ja, het gaat weer puffen worden, hè.
1: Dat was eens weten, hè. Wil ik dat ook doen, hè?
0: Ja. En Irena Roksken, hè?
1: Ja, maar kan niet komen zien.
0: Ja, nee. Ja, maar dan moet hij niet naar de studio komen, hè? Als zij hier komt met haar kort Roksken, dan moet hij niet naar de studio komen, hè?
1: Ja, je weet, wel blinde mensen, wel kunnen met z'n allen zien, hè?
0: Ja, maar dat weet ik. Ja,
1: dat begrijp je toch?
0: Ja, dat is het voordeel daarvan, hè. Ja. Je moet dan alles voelen, hè.
1: Dat ben ik wel een deugeniet, hè.
0: Ja, dat weet ik.
2: Dat weet ik al, dat jij een kleine deugeniet bent, gij.
0: Nou. Dat we nu niet kenden, hè.
1: Nee, want door de dokter zou ik dan maar Frans gewacht hebben, want ik zit met die paan al 3 weken. Ik wacht altijd tot als het erg en erg was, dat gewoon gebied hebben, want het gewoon niet hebben, hè.
0: Ja.
1: Met rapper bellen zijn ze allemaal gekend, maar hè.
0: Ja.
1: Maar maak ook de paan niet meer rood.
2: Ik denk dat iedereen dat doet. Wachten.
0: Ja,
1: dan denk ik, neem me dat van gelijk, want ik heb niet dat veranderd.
0: Ja.
1: Maar ik kost deze morgen, mijn zoon heeft me deze nacht een keer of twee moeten naar de badkamer mee doen. Ik kost niet gaan.
0: Maar ik weet...
1: En de dokter geeft me deze uur om over en een spuit. En een uur later kost ik redelijk niet goed gaan in het aardige, want er wat die spuit in zit, hè.
0: Ja, natuurlijk. Maar die lumbago, dat is waarschijnlijk omdat het te geweldig geweest is, hè?
1: Ja, ik ga het niet vertellen, de radio.
0: Ja, maar dat wist ik wel. Oh ja.
1: Zeg,
0: zeg het.
1: Ik ga mijn bezoek gaan de lijst van Rozeke pakken, dat die, al die namen erop staan.
0: Ja.
1: Ik ga ze terug rusten. Dus ik zit nu even op terug gaan. Tussen de mensen verder raap ik al de luisteraars en medewerkers. En alle DJ's van Radio Memory dus.
0: Oké.
1: En met weken van een spel is nou whatever.
0: Oké,
2: Franske. Ze komt eraan.
0: We gaan dat in orde brengen voor u. Is dat niet sympathiek?
1: Dat is heel vriendelijk.
2: En verzorgt u, Franske.
0: Ja.
1: Ik zal het doen.
0: En snel beter, hè. Ja, dus ja.
1: Ja, dat moet ze een baat hebben.
0: Kom jij ook mee met Rudolf de 6e juni?
1: Nee.
0: Ah, je komt niet mee. Oké.
1: Okay. Nee.
0: Prima. Oké, dan. Dan zal het alleen de Jeremy en de Rudolf zijn. Hè? Ja. Oké, prima.
1: We gaan... Okay, tot zaterdag zijn. Ben jij zaterdag daar?
0: Zaterdag ben ik er wel.
1: Ja, Cindy en...
0: Ja, het is normaal Cindy en... wie was het nu weer?
1: Katrien,
0: geloof ik, ja.
1: En dan is het Wendy, de week later.
0: Normaal...
2: Laten we het er nog een...
0: Ja, normaal ben ik er zaterdag wel.
2: Maar je had het wel horen. Je had het horen.
0: Zeg?
1: Okay,
0: het is zo nog een beetje een verrassing, zo.
1: Oké, dat is goed.
0: En dat is altijd plezant, hè, verrassingen.
1: Ja, dat is waar. Allee, ik ga nog een beetje in mijn bedje liggen.
0: Ja, oké,
2: Franske. Je plaatje komt eraan.
1: Oké, vriendelijk bedankt.
0: Oké, Franske. Dag, tot later.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Voilà, en hier hebben we dan de King, Elvis Presley. En It's Now or Never.

0: Elvis Presley. En is now or never. En het is nu. Is nou dan wat moeten doen. En wij hebben natuurlijk weer iemand op de lijn. Hallo.
1: Goedenavond, Rudy. Goedenavond, Irene.
0: Goedenavond, Kevin.
2: Goedenavond, Kevin.
1: Alles goed met jullie?
0: Alles goed.
2: Bij ons gaat alles prima. Beter als het weer, zeggen ze altijd.
1: Ja, want het is inderdaad vandaag niet zo prachtig geweest. Hè?
0: Ja, het is vandaag niet zo denderend.
1: Dus, nee, maar morgen zal het tot 30 jaar. Ja, het
0: zal
2: morgen. Ja, meer naar de namiddag gaat het iets beter zijn, maar het is nog niet echt. Nee.
0: En gisteren regende het, Kevin, en de regen liep bij ons over de hoed.
2: Maar dat had een reden.
0: Dat had een reden,
2: dat
0: natuurlijk.
2: Een reden.
0: Dat is, het regende heel veel, maar natuurlijk, daar zat er een beetje blaren voor de...
2: Voor het
0: voor de afloop, hè.
2: Ja, en dat was de reden.
0: Dat was natuurlijk, hè, ja.
1: En dus dan had je een klein beetje een watervalletje.
0: Een watervalletje, ja. Zo voor de venster.
2: Een klein watervalletje. Groot, zeg maar. Groot.
0: Ja.
1: Is de brandweer moeten komen of...
2: Nee.
0: Nog net niet.
2: Nee. Dat hebben we zelf gedaan.
1: Alle vooruit.
0: Wij fixen alles zelf, hè. Wij zijn een beetje sus en klus. Sus en klus, ja, voilà.
1: Ik dacht, dit is Pepi en Cookie, maar...
2: Oh.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Ja.
2: Heb je dat nog gezien vroeger, Pepi en Cookie?
1: Nee, eigenlijk niet. Dat is echt voor mijn...
2: Ja, ik weet dat. Dat heb ik... Allee, ik weet niet dat Rudy dat, maar ik heb dat nog gezien, Pepi en Cookie.
0: Ik heb dat ook nog gezien, ja.
1: Nee, maar ik zal er iets vertellen op de radio, hè. Dus, en dat is echt waar. Dus ik ben wel 86.
0: Ja.
1: En ik ben eigenlijk geboren op de dag dat Sandra Kin het Songfestival gewonnen
2: heeft. Oh.
0: Ja, dat is wel mooi, hè.
2: Eigenlijk is dat wel mooi, ja.
1: Dat is inderdaad wel. En dat is, nu moet je weten, dat liedje, je me dat, ik hoor dat totaal niet graag.
0: Jij hoort misschien algemeen niet graag Franse nummertjes.
1: Jawel, ik weet niet.
0: Dat is
1: bij
0: Jemel
2: Lafitte
1: niet
2: zoveel
1: swingy,
2: vind ik
1: eigenlijk.
0: Geluk dat je mij tegengesproken, dat je dat tegengesproken hebt, want morgen komt Katrien met natuurlijk ook het programma Vive la France.
1: Inderdaad.
0: En natuurlijk. Hè?
1: Wanneer loopt dat eigenlijk? Welke uur loopt dat?
0: Zij heeft een programma van 1 uur. Wacht, ik ga eens. Voor u ga ik eens kijken. Zie. Dus,
1: ja.
0: Vive la France is van 1 tot 2. En van 2 tot 3 is het gewoon Katrien, hè, zoals dat is. Hè. Met haar eigen muziek, hè, laat maar zeggen. Hè.
1: Maar het is gewoon, dus, wie wil dat Frans? Ik heb het al gezegd, zal ik niet kunnen beluisteren eigenlijk.
0: Oei ja.
1: Want overdag zit ik in schoondragen, hè.
0: Ah ja.
1: Dus ik zit, ik weet niet, Rudy, ik ken de schoondragen een beetje.
0: Ik ken het niet echt, maar ik heb er al van gehoord, ja.
1: Ja, dat zijn instellingen voor mensen met een beperking.
0: Ja. Wel, Kevin, kun jij dat niet vragen voor een koppel goeie boksen of zoiets?
1: En, een goede
0: internetradio, hè? Dat
2: dat iedereen kan meeluisteren naar Radio Memory, hè?
0: Ja, ze moeten een beetje moderniseren, hè?
1: Maar wij zijn dus wel, wij werken om besparend.
0: Ja.
1: Dus, ik zal nog eens een klein vertellen. Nu zit ik in het room en ik zit in de leverpad. Dat gaat wel andere werk.
0: Ja.
1: Dus kijk eens aan. Dus ja.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
1: Dus ja. Dus ik hoor links en rechts wel af en toe een keer iets.
0: Ja, af en toe wel zo een keer luisteren. Zo.
1: Ja, maar ik zit met mijn dochter in de leverpad.
0: Ja.
2: Misschien luistert Amber mee, hè? Misschien luistert Amber naar Katrien.
1: Nu niet, want ze aan het werken dan weer.
0: En ze kan zo geen radio binnensmokkelen of zoiets.
1: Dat zal ik met haar doen bespreken.
0: Ja, voilà. Dus ja, je ziet, daarvoor heb je vrienden, Kevin. Ik help je een beetje mee, hè.
1: Inderdaad.
2: Oké, okay, Kevin. Je had graag de groetjes gedaan. Zeg het eens.
1: Inderdaad, voor Kathleen uiteraard. Voor u uiteraard, Rudy.
0: Ja, dank u.
2: Dank u.
1: En voor jij uiteraard, mijn tante, mijn onkel en mijn nicht uiteraard.
0: Ja.
1: En voor alle mensen van Radio Moody, ook Hilde, niet te vergeten uiteraard.
0: Ja.
1: En Mika Zalé, uiteraard, zijn we nog allemaal. En Rolf Stevens uiteraard.
0: Ja.
1: En dan ook nog uiteraard Tony van Bever en Nancy uiteraard.
0: Ja, ja.
1: En de mensen kunnen ons altijd bellen. Hebben die op welke nummer kunnen ze gaan bellen?
0: 02-6699-660.
1: Trouwens, ik ga morgen, dus wij organiseren, ja. Morgen gaan we, ik weet niet of dat jij kent, de spiegeltent. Ik weet niet of dat daar al dat woord hebt eigenlijk.
0: Ik weet dat de spiegeltent in Ninove stond. Maar staat ze nu
1: die
0: nog?
1: Je staat in Ninove, inderdaad. Morgen gaan wij naar optredens gaan kijken.
0: Ja, ja, ja. Ah, oké. Okay.
1: Ik heb ergens horen waaien dat er een blonde dame komt.
0: Ja?
1: Die je regelmatig hier bij jullie hoort.
0: Ja?
1: Maar dan omdat...
0: Ja, ja, ik weet dat. Ja, en het is een vrouw.
1: Oh ja, het is zo van kleine vogel.
0: Ja, ja, ja, die kleine vogel. Ik wist het. Ik wist
2: jij,
0: het.
2: Jij hoort die graag, hè? Kevin?
1: Inderdaad. Ik hoor die graag.
2: Ja.
1: Ik heb dat ergens gezien, maar of dat klopt, dat weet ik niet. Maar ik zal het wel zien morgen.
2: Ja, ik denk wel dat je gelijk hebt, want wij hebben het al gezien.
0: Ja.
2: Ze treedt op.
0: Ja, ze treedt daarop. Ja, ja, mag zeker van zijn. Ja,
2: ja, ja, ze is er.
0: Ja.
1: Morgen.
0: Ja, morgen, dat weet ik niet in feite. Maar ik weet dat ons Wendy heeft mij dat gezegd. Dat ze daar optreedt. Dus. Hey. Maar wanneer juist? Ja.
1: Ik denk.
0: Ja?
1: Ik denk dat ik verrast goed ga slapen.
0: Ja, voor Larissa of voor... Ja, dat is een goede zangeres, hè.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Maar ik ben toch zo sympathiek geweest om toch de Franstalige plaats van Jeremy Cavall.
2: Ja, dat wou ik juist vragen. Welk plaatje dat je had aangevraagd?
0: Kevin?
1: Sifflé sur la colline.
0: Ja.
1: Oké. Dus nu gaat het aan beginnen, Rudy. Dus uiteraard, mensen kunnen ons bellen, Rudy. Op welke nummer kunnen ze gaan bellen, Rudy?
0: 02-66-99-66-0.
1: Kijk daar. En dat is ook een gratis nummer, uiteraard.
0: Dat is een gratis nummer, ja.
1: En mensen kunnen ook onze app gaan downloaden, uiteraard. Via App Store, uiteraard. Dat is op iedere telefoon. Je kunt dat op iedere telefoon downloaden.
0: Ja, inderdaad.
1: En natuurlijk kunnen ze kijken, luisteren op eigen risico. De camerabeelden uiteraard kunnen ze luisteren.
0: Ja.
1: En kunnen ze nog ergens luisteren, Rudy?
0: Platforms en zo, hè, maar ja.
1: Ja, dus
0: als je dat intipt...
1: www.radiomemory.be natuurlijk.
0: Ja.
1: En ik ben er graag komende zaterdag terug bij.
0: Ja.
1: En hier is de enige echte, de one and only, de big guy van Radio Memory. Het is Jeremy Cavalier.
0: Sifflé sur la colline.
2: Dag Kevin.
0: Dag Kevin.
1: Sifflé sur la colline. Yo,
0: dag. Quand j'ai

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijkt ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding.

0: Bel de gratis 0800 26 004.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Hij is er.
4: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
4: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
2: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Radio Memory.
5: Goedenavond.
6: Dinsdagavond. Van 18 uur tot 20 uur de muziekdoos. Met Irijn Verhulst en Rudy de Grote.

Ik wil jou alleen, maar ik kan mij niet krijgen natuurlijk. Jean Thomas. En het volgend nummertje, dat werd aangevraagd door ons Martin. En zij wou eentje van Sam Horis. En ze dacht, laat dat gras maar groeien. Ja, ja, natuurlijk. Ik moet het nog afrijden. Het zal waarschijnlijk voor donderdag zijn als het een beetje beter weer is.

0: ja, ja.
1: Die Willy toe, hè. Als je hem nodig hebt, dan is hem gaan vliegen, hè. Maar ja, het blijft met een kameraad, hè. Want wij hebben samen al iets meegemaakt, hè. Je moest die keer weten. Ho, ho, ho.

0: Ik ben Cowboy Billy en ik ben familie van onkel Willy. Billy. Oh, Willy. Dat is natuurlijk niemand minder dan onze Sergio. En wij hebben natuurlijk weer iemand aan de lijn. Hallo!
1: Goedenavond, gezelschap.
0: Goedenavond.
2: Goedenavond, Rudolf.
1: Goedenavond, Irene. Alles goed daar?
2: Ja, en ik denk dat er meerdere daar bij u zitten, hè?
1: Ja. Heeft Rudy gevonden wat hij moet vinden?
0: Ik hoop het. Ik vind altijd alles,
1: Ja. Maar ik heb nou de indruk dat je vaak nog eens wat langer moet zoeken. Dus dat ga je nog een
0: paar Ja, natuurlijk. Maar ja,
3: we worden... Wat is jongen?
1: Hoor. Franke Anja komt er weer.
0: Oké. Maar we worden een dag genoder, Rudolf. We moeten al een beetje langer zoeken, hè? Eerst onze... Eerst onze bril opzetten en dan beginnen zoeken, hè?
1: Ja. Dan zei hij iets over mij, maar die kwebbelt erin. Allee, we doen... we doen de groeten aan die zotte vrouwen hier. Dat is aan Anneke, hè?
0: Ja.
1: Aan mijn vrouw Anja dus. En aan nog een zotter Flo dus vanuit Tottenham. Dat is ons Christine. Christine Verliefde.
0: Aan
1: een jongen die hier zo stilletjes bedeesd zit. Zo, van onze Erik. Doen we ook de groetjes.
0: En
1: die horen we niet veel.
0: Die Christine zit in de wagen ook.
2: Ze zitten thuis.
1: Wij zitten momenteel
2: in...
1: Ja, wij waren geïnviteerd en wij hebben daar een hapje komen eten en een drankje. En subiet gaan we vertrekken naar, voor de opname.
0: Ja. Ze heeft mij niet geïnviteerd.
1: Ah, wel, Christine, hoort het? Je hebt Rudy niet geïnviteerd.
0: Ja.
1: Je hebt Rudy niet geïnviteerd, zeg ik. Ja.
0: Ja, maar dus, ze is druk bezig met u en u, ja.
1: Niet met mij, dus.
0: Nee, met wie dan wel?
1: Ik heb kop aan vandaag.
2: Oei.
3: Hoofdpijn.
1: En dan doe ik ook de groeten aan mijn compagnon, aan onze Jeremy.
0: Ja.
1: En dan uiteraard ook aan alle luisteraars. Ik zou zeggen ook aan mijn broer, aan onze Frans dus.
0: Ja.
1: Want die zal al gebeld hebben, hè.
0: Ja, want die zit met een lumbago, heb ik gehoord.
1: Die zit met een lumbago, ja. Dus nu moeten we daar we gaan de volgende keer een keer Eddie Smets aanvragen met de medicamentenmedley. Daar komt iets in van een lumbago.
0: Maar dus. Hij zegt dat niet, hè. Maar hij is te geweldig geweest, hè.
1: Op zijn leeftijd.
0: Natuurlijk moet dat al een beetje rustiger aan doen natuurlijk.
3: Dat is niet waar. Ja.
1: Dus,
3: Want je dan moet je...

0: Zeker nog een fijne uitzending, hè?
1: Ja, oké, okay, prima. Bedankt voor bellen, Rudolf. En ik zou zeggen, zorg dat dat daar vandaag goed om tv komt, hè?
0: Maar ik ga er mijn best mee doen met de Germie, maar dat gaat wel lukken met dat glas.
1: Dat gaat lukken. Jij hebt dat zeker en vast al prima gedaan vorige keer. Ik heb dat gezien. Ja. En de Germie die zal dat even goed doen, dus ja.
0: Ja, dat twijfel ik niet.
1: Ja, voilà. Dus no stress met iemand zoals hij, met u naast Germie. Ja. Dat kan niet verkeerd gaan, hè.
0: Nee, joh, maar ik voel me ook een stuk veiliger met mijn maat.
1: Ja, dat kan ik dus mij wel voorstellen.
0: We trekken ons aan elkaar op.
1: Oké, okay,
0: dus,
1: prima.
0: We gaan er iets tof man doen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Fruit uit mijn mond. Ik dacht tegen een telefoon. Want die telefoon van me is altijd maar ontzettend 11 seconden en zoveel. Dus,
1: Ja. Okay.
0: Ik had mijn voice-over niet afgezet, dus aan mij. En dan babbelt hij er altijd tussen.
1: Oké.
0: Okay. Maar dat is goed. Maatje.
1: Ja, Rudolf.
0: De groetjes.
1: Bedankt voor bellen. Tot de volgende.
0: En zo dadelijk
2: hoorde
0: Anneke nog wel,
1: hè? Ja, oké,
2: okay,
1: prima.
0: Oké,
2: salutjes.
1: Dag. Voilà, en wij gaan het liedje draaien die hij aangevraagd heeft. Serge Gainsbourg en Jane Birkin en Je t'aime moi non plus.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been. Hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel, Pierre. Ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Dit is Radio Memory.
1: Goeie avond.

0: En ik ben zeker, als de Rudolf luistert, en hij luistert, dat alles recht komt, behalve zijn haar natuurlijk. Als hij ABBA hoort, I do, I do, I do. En natuurlijk, wij hebben terug iemand aan de lijn. Hallo!
1: Hallo Rudy.
0: Hallo Anneke.
2: Ja. Dag Anneke, goedenavond.
1: Het is een andere zotte van zotte nu.
2: Ja.
1: Rudy.
0: Ja?
1: Zijn haar alleen komt niet omhoog. Zijn nog aan de dier.
0: Ja, maar als het werkt is het altijd mooi.
2: Ja, maar dat
0: mooi,
2: gaan we niet vertellen, want de luisteren ook kinderen mee.
1: Ja, voilà.
0: Nee, die moeten nu gaan slapen.
1: Ja. Wij hadden hier graag een plaatje speciaal voor onze Rudolf.
0: Ja.
1: Maar... En dat is Johnny Sexy. Die van mij is klein maar dapper.
0: Ah, wel, maar ik vind dat niet rechtstreeks terug, maar ik vind wel eentje. Mijne is maar klein, madame. Dat vind ik hier terug.
3: De mijne is maar klein, ook goed.
0: Voilà, dat is ook goed, hè? Voilà. Als het maar klein is, hè?
1: Ja, voilà.
4: Moet pas super seconden.
1: En verder willen wij de groetjes doen aan mijn zusje Anja, natuurlijk niet te vergeten, aan ons maatje Jeremy, aan mijn vriendinnetje Christine, en bedankt voor alles van vandaag.
3: Dat was graag gedaan.
1: En aan mijn grote reus, onze Erik van Dalen.
0: Ja.
1: En dan niet te vergeten mijn zusje Cindy, mijn zusje Katrien en mijn stoere Bink.
0: Ja.
1: en dan ook voor jullie.
0: Ja.
2: Dank je.
0: Dank u.
1: En dan speciaal voor onze Kevin, hè, dat mogen we niet vergeten.
0: Ja, nee. Hè.
1: En voor ons Hilde, hè.
0: Ah ja, ook al.
1: Mogen we ook niet vergeten. Voilà, dat was zo wat.
0: Voilà. Dan gaan wij dat draaien, hè, zeker, want wij moeten nog eentje draaien, dus we gaan een beetje voortmaken. Hè. Zee?
2: Want straks gaat het een beetje daveren. Hè.
0: Ja, na 8 uur gaan...
1: Dat zal wel zeker zijn.
0: Ja, dan gaat de aarde beven, hè, na 8 uur.
1: Ja, dus... en dat plaatje, dat komt van, voor onze Rudolf, dat komt van de twee leeglopers.
0: Ah, ja. Ik versta u.
1: Drooglopers.
0: Ik versta u.
3: Ik ga drooglopers.
0: Ja, oké. Okay. Ik zou zeggen...
2: Veel plezier straks.
0: Ja, voilà.
1: Ja, dat zouden we zeker doen. Hebben jullie nog een fijne uitzending.
0: Ja.
2: Oké, okay, dank je.
0: Dag.
2: En je plaatje
0: bedankt
2: komt eraan.
0: Bedankt voor de bel. Ja.
1: Oké, okay, dadaag.
2: Dag.

0: Voilà, madame, ja. De mijne is maar klein, madame.
1: En deze was aangevraagd door ons Anneke. En wij moeten nog eentje klaarzetten.
0: Ja.
1: En...
0: Dat was van onze Johan zeker.
1: Johan en Frida uit Herzelen.
0: We hebben het altijd een beetje opzij moeten zetten. Omdat
1: helaas, omdat de telefoon continu kwam.
0: Dus
1: en
0: ja.
1: Dat moest voor ons allemaal zijn. En ook voor het VTI-team. En dat moest eentje zijn
0: van
1: Bryan Adams en You Belong to Me. En die komt eraan.

0: 2.895 euro per maand. Zoveel bedraagt het netto beroepsinkomen van de werkende Vlaming tussen 20 en 64 jaar. Het gaat om cijfers uit 2024, berekend door Statistiek Vlaanderen. Uit de resultaten blijkt verder dat er een inkomenskloof blijft tussen mannen en vrouwen, al is die wel al flink verkleind. Ook tussen hoog- en laaggeschoolden en werknemers boven en onder 40 jaar blijven er aanzienlijke verschillen op het loonbriefje. Een Syrië-strijder die eerder dit jaar naar ons land terugkeerde, krijgt in beroep 5 jaar celstraf, waarvan 1/3 met uitstel. De vrouw was voor haar vertrek naar Syrië 9 jaar geleden al veroordeeld tot dezelfde straf wegens lidmaatschap van een terreurgroep. Toen ze na haar huwelijk met een andere Syrië-strijder terugkeerde naar België, tekende ze beroep aan tegen het vonnis. De vrouw heeft naar eigen zeggen het geweld intussen afgezworen. In Duitsland heeft de Identify Me-campagne van politiedienst Interpol opnieuw voor een doorbraak gezorgd in een 25 jaar oude cold case. Voor het eerst is een overleden minderjarig slachtoffer geïdentificeerd. Het gaat om een meisje van amper 16 dat in 2001 in de rivier Main was gevonden. De tiener was voor haar dood maandenlang fysiek en seksueel mishandeld. Na de identificatie is haar vader, een man van 67, opgepakt op verdenking van moord. De Portugees Alfonso Eulalio blijft tot ieders verbazing in het roze in de Giro, ook na de vlakke tijdrit van 42 kilometer. Hij behoudt een voorsprong van 20 seconden op de Deen Jonas Vingegaard. Die had geen beste dag en reed pas de 13e tijd. De Italiaan Ganna won de rit met grote overmacht. Hij was bijna 2 volle minuten sneller dan de tweede in de uitslag, de Nederlander Arendsman. Zwaar bewolkt met af en toe een bui en maxima tot 15 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het regenachtig, bij minima tussen 8 en 13 graden. Vanaf donderdag merkelijk zachter.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

0: En wij zijn er nog een uurtje bij, van 8 tot 9, met beats en techno natuurlijk. En wij zijn begonnen met Angie Mee en Mike Baker. Dat ken je zeker en vast, hè, van de Bonnie M. Hè.
1: Ja, dat klopt.
0: En we gaan direct, toch wel stevig een techno. Eentje van Maddix en My Gasoline.
2: Cocaine is my gasoline. Ecstasy, my limousine. Ketamine, my teenage dream. And LSD, my sweet 16.

0: Richie Furex en Big Orgus.
1: Big Orgus.
0: En onze Plastic Bertrand die had in 88 een hit met dit nummertje, Slave to the Beats.

Plastic Bertrand, Slave to the Beats. En onze Geert die vroeg ook een nummertje aan een van de fantastische New Beat platen van Plaza. En Yo-Yo!

0: Jojo.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goeie

0: En onze Irene die doet niets anders dan aan de telefoon hangen. Die praat en praat en praat. Dit is Paquito en Living on a Video.
1: En Johan, het herzelen had deze nummer graag gehoord. Een nummer uit 1999. Manuka en Moving Train.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse oldtimervrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
4: Radio Memory. Goedenavond.
5: Rudy en Irene laten nu de aarde beven met beats en techno.

0: 99 of Turbo 1990 is Belgische rave, techno en new beat formatie rond Patrick de Meijer, die vooral bekend is geraakt door hun nummer Anastasia. En ze haalden de 7e plaats in de Vlaamse hitlijsten.
1: En voor de rest gaat het hier nog warm worden, want de vloer is lava. En dat zijn de snolle wolfjes. Dus springen voor uw leven, zou ik zeggen.
0: En Digi Morris.
1: En Digi Morris, ja.

0: Die rave techno, dat is een van mijn lievelings, ja. Mark Decoda en Rave Harder Techno Bass.
1: We gaan verder met een nummertje uit 88. Amnesia. Ibiza.
2: Ibiza.

0: Hallo, herkend nummertje uit de discotheek. Amnesia en Ibiza.
1: En ik kijk hier zo naar het uurwerk. En wat zie ik hier? Ja, het is tijd
0: het is
1: om
0: weer
1: af
0: gedaan.
1: Te scheid te nemen. Yep, ja.
0: Het gaat toch vlug?
1: Het gaat veel te vlug.
0: Zeker. Maar ze horen ons terug aanstaande zondag van 12 tot 2.
1: Voilà. En ik zeg het altijd, hou van elkaar zoals ik van jullie hou. En geniet verder van de prachtige muziek op Radio Memory.
0: En geniet ook van het mooie weer de komende dagen.
1: Absoluut. Voilà. Eentje hebben we hier nog staan. Beat Boy en Excess. Bye bye. Slaap zacht.
0: Dag.

0: stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten, zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
3: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak. Dit is Radio Memories hitschijf van de week.
5: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag alleen.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Radio Memory.
1: Goeie avond.

Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in voortbestuur.

0: Bel de gratis 0800 26 004.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gans, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675 of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Radio Memory.
1: Radio Memory.
2: Jordi, hallo. Je snorkel, je zwembandjes, je strandbal. Want we gaan naar de Costa Condoom.

0: is Radio Memories hitschijf van de week.
1: Hey iedereen, Jordi van het hier. En ik mag met eer en genoegen jullie vertellen dat ik deze week de hitschijf van de week ben bij Radio Memory. Ik zou zeggen, zing, geniet en dans mee, want onthoud goed, niemand mag alleen.

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.